0: Rake Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbrake Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het overal helder. Koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking. En een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: Digital FM Nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.
2: Vechtal FM. And for love's sake, each mistake. Oh, yeah.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM. Vechtal FM. 1, 2, 1, 2, 3, 4...

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Digitaal FM. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor en klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM.
1: Schat, volgende week heb je feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.
5: Nu met de herhaling
0: van Streek
5: van gisteravond.
0: Vechtal FM.
6: Hartelijk welkom en fijn dat u weer naar ons luistert.
7: Ja, en vanavond wordt Van Streek weer gepresenteerd door Rob en Astrid.
6: Wat voor nieuws was er deze week in onze regio?
7: Nou, het was de week waarin bekend werd dat de Raad van State heeft bepaald dat de 50 flexwoningen aan de Sportlijn in Ommen er mogen komen.
6: Het heeft een tijdje geduurd, maar het gebeurt. Ook vernamen dat op 13 juni alle mensen met een beperking en hun begeleider mogen meevaren op een van de door voor de G-parade verzamelde vechtsompen in Dalfsen.
7: Ja, en ook zijn we geïnformeerd dat provinciale staten van Overijssel hebben ingestemd met de nieuwe omgevingsvisie.
6: Meer erover straks in onze regionieuws overzichten.
7: Ja, en wie hebben we in de kijker vanavond, Rob?
6: Vanavond praten we over het inloophuis in Ommen. En dat doen we met Joke Schonewillers, is gelukkig al binnen.
7: Ja, lekker op tijd, daar houden we van. Hè? En met Theo Lochtenberg, daar gaan we praten over de meubelpimpgalerie en de nieuwe digitale kaart Zoek het om de hoek.
6: Ja, dat is wat, hè?
7: Ja, wat het is, dat horen we straks,
6: ja,
7: hè?
6: Ja, dat is waar ook. Zoals altijd natuurlijk weer muziek in onze uitzending.
7: Ja, Bluff komt voorbij. Barbara Streisand. Elvis Costello, Direct. Ilse de Lange. En je hoort hem al op de achtergrond. Een hele mooie plaat van de Dire Straits. En ze roepen iemand waarvan ik bang ben dat hij niet gaat antwoorden.
6: Straks komt hij wel. Ja? Elvis Costello.
7: Ja, die.
8: Ja.

0: En weg gaat hij.
1: Hij zal hem wel gevonden hebben.
2: Regio Nieuws bij Van Streek.
3: De Raad van State heeft bepaald dat de 50 flexwoningen aan de Sportlaan in Ommen er mogen komen. De rechter oordeelt dat de individuele belangen niet opwegen tegen de maatschappelijke noodzaak om snel betaalbare woningen in Ommen neer te zetten. De flexhuizen voor starters, spoedzoekers en Oekraïense ontheemden staan er voor de komende 10 jaar. Ik hoop ook voor de komende 10 jaar. Ja, ja, ja, ja. Vanwege deze tijdelijke oplossing en de bescheiden omvang van de woningen ziet de rechter geen bezwaren om de bouw toe te staan. De opluchting is groot bij Vechtdal Wonen en de gemeente Ommen. Voor het project heeft Ommen een rijkssubsidie van €600.000 toegewezen gekregen. Maar dan moeten de huisjes wel nog dit jaar worden gebouwd.
2: Regio Nieuws bij Van Streek.
0: Om het maar even te herhalen. Feestlocatie Zaza in Dalfsen, voorheen restaurant Speeltuin Café Madrid, kan de komende de tijd nog geen grote partijen houden, omdat het bestemmingsplan dat niet toelaat en de alcoholvergunning ontbreekt. Dalfse raadsleden van D66, VVD en gemeentebelangen maken zich zorgen over de toekomst van de nieuwe feestlocatie en stellen vragen aan het college. Het vroegere Madrid mocht feesten en partijen geven omdat het een uitgebreide horecavergunning had. In 2023, en niemand weet waarom, is de bestemming echter gewijzigd naar een kleinere horeca-mogelijkheid, laat het college dat wel weer weten. En daardoor mag er wel een restaurant komen, als de alcoholvergunning rondkomt natuurlijk, maar geen feestlocatie. Daar is weer een bestemmingsplan voor nodig. Deze.
3: Deze week is in buurtschap Arjen in de gemeente Ommen het laatste gedenkteken geplaatst van de in het totaal 8 informatieborden die herinneren aan de gecrashte oorlogsvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De gedenktekens met informatie staan verder aan de Beerzerhaar, de Nieuwe Hammerweg, de Marsweg, de Junnerdijk, Vilsterse Dijk, de Migaweg en de Dwarsweg. Aan de Dwarsweg zijn van de 8 Engelse vliegers 4 om het leven gekomen. Zij zijn begraven op de begraafplaats aan de Hardenbergerweg. Het initiatief voor de plaatsing is afkomstig van de Darde Klokken en oudommen.nl. De gemeente Ommen zorgde voor de financiële ondersteuning.
0: Bibliotheek Dalfsen laat 6 juni 's ochtends helemaal gaat staan in het teken van de boekstartdag. Dan krijgen baby's, peuters, kleuters en hun ouders of grootouders een extra warm welkom. Dit jaar is het thema Zee vol verhalen. De Biep verandert dan in een wereld vol kleine avonturen, prentenboeken en activiteiten rondom de zee. Er wordt voorgelezen uit de mooiste zeeverhalen. Kinderen kunnen kleuren, knutselen, zich laten schminken, spelen met waterbanen of visjes vangen. Ook is er een speurtocht langs boekfiguren door de bibliotheek. Voor baby's en dreumissen is er een activiteit rondom tegenstellingen. En dat is geïnspireerd op het boekje Waar ik van hou. En kindertheater als slot, tenslotte De Straalman en Vriesman, verzorgt een interactieve voorstelling van De Kleine Walvis.
3: Ook op zaterdag 6 juni organiseren brandweer, politie en ambulance in Ommen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags een gezamenlijke 112-dag bij Doek. Tijdens de open dag laten zij op een realistische manier zien hoe ze samenwerken bij incidenten zoals een verkeersongeval of brand. Bezoekers kunnen voertuigen van dichtbij bekijken, hulpverleners ontmoeten en ontdekken wat het werk inhoudt. En ook zijn er verschillende activiteiten voor kinderen. De brandweer zoekt overigens nieuwe vrijwilligers uit Ommen en omgeving. Tijdens de 112-dag kunnen geïnteresseerden kennis maken met het vak en in gesprek gaan met de brandweervrijwilligers over hoe het is om dit werk te combineren met een baan, studie of gezin.

0: titel, zei ze al. Ilse de Lange, die speelde het.
1: Regio Nieuws bij Van Streek.
2: Ja, ja, ik denk ja, dat we wat anders gaan doen.
1: Kijk. Van Streek, in de kijker.
2: De geur van verse koffie vult de gezellige huiskamer van Omme. Op tafel liggen uitnodigend enkele schalen met koekjes. Je kan kiezen tussen een speculaasje, een bokkenpootje. En er wordt gekletst, gebabbeld en gelachen. Een eindje verderop klinkt vanuit een aanpalende ruimte het zachte tikken van klossende biljartballen. Die huiskamer is in het inloophuis in Omme en die houden op 30 mei een open dag. Bij ons in de studio is aangeschoven voorzitter van de Stichting Sociaal Ontmoetingscentrum Omme, oftewel het inloophuis. Joke Schoonewille, goedenavond.
3: Nou, dankjewel.
2: Heel fijn dat je wilde komen om het een en ander toe te lichten. Dus laten we eens beginnen. Wat is een inloophuis?
3: Wat is een inloophuis? Nou, de naam zegt het eigenlijk al, dat het een huis is waar iedereen mag binnenlopen. Die daar behoefte aan heeft, die zin heeft in een kopje koffie met een koekje erbij. Of een gezellig praatje of het doen van een spelletje. Gewoon voor iedereen die daar zin in heeft.
2: Ja, dus echt iedereen. Dus dat kan iemand zijn van begin 20 die denkt van, hè, ik verveel me, ik wil even lekker praten en een koffietje doen. Tot iemand van 70, maakt niet uit wie.
3: Zeker, dat klopt. Het is echt voor iedereen. Soms wordt het wel gedacht dat het een speciale doelgroep is voor wie het is. Dat is beslist niet zo. Iedereen is welkom. Iedereen die het leuk vindt om andere mensen te ontmoeten, die kan naar het inloophuis. En is van harte welkom.
0: Met andere woorden, je hoeft niks te mankeren. Je kunt gewoon gaan. Maakt niet uit wie, wat je bent, wat je hebt.
3: Wie je bent, wat je hebt.
0: Had ik ook een verkeerd idee van.
3: Wat je doet? Ja. Nee, dat maakt echt helemaal niet uit.
2: Je hoeft dus helemaal niks te hebben.
3: Helemaal? Nee. Het is voor u, voor jou, voor mij. Het is voor iedereen.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Nou hadden we net in de inleiding al van koffie drinken, kletsen. Maar er gebeurt vast veel meer dan alleen koffie drinken en kletsen.
3: Nou, het koffie drinken en kletsen, dat is wel wat het meest gebeurt. Maar daarnaast is er ook ruimte voor een spelletje doen. En je zei het al, in de ruimte daarnaast staat een biljarttafel of een pooltafel. Op maandagochtend is er een clubje mensen die daar komt om te poolen. En er zijn heel veel spelletjes. Een tennistafel, tafeltennistafel is er. Dus als je daar behoefte aan hebt, dan kan dat. Maar over het algemeen vinden het mensen leuk en gezellig om gewoon eens even bij te kletsen. En soms ook wel een één-op-één gesprekje als mensen daar de behoefte aan hebben. Dat kan, dat mag. We werken met heel veel vrijwilligers, gastdames, gastheren, die dan dat gesprek willen voeren. En mensen zijn er blij mee.
0: Jij bent er ook vaak, hè? Zie je elke keer dezelfde mensen terug of zeg je, hey, zijn er anderen bij? Hoe gaat dat?
3: Er is over het algemeen een vaste groep, maar het wisselt ook wel eens. En elke keer zien we toch ook wel weer nieuwe gezichten. We hebben sinds kort het handwerkcafé, wat een vaste dagdeel komt met een vaste groep. Maar die dan ook zeggen van, oh, het is hier inderdaad wel heel gezellig en huiselijk. We kunnen ook op een ander dagdeel wel eens komen om een kopje koffie te drinken. En dan zeggen ze, oh, we kunnen ook een buurvrouw eens meenemen. En zo krijg je ook wel weer nieuwe gasten. Dus ja, dat is alleen maar heel erg leuk en fijn.
2: Of een keer een andere activiteit doen. Dat,
3: Zeker, er worden ook andere activiteiten georganiseerd. Dus één dagdeel dat er gefietst wordt. Een dagdeel dat er gewandeld kan worden.
0: Wie organiseert dat dan?
3: Dat doen de gastdames, gastheren zelf. Ja. En één keer in de maand is er een bingo. Een lunch is er elke maand. Dus vooral de gastdames en de gastheren zijn er erg druk mee en zijn er heel veel.
0: We zullen een beetje een laagdrempelig inloopcafé, moet ik eigenlijk zeggen.
3: Ja, een inloopcafé. Ja. En je ziet soms dat die drempel voor heel veel mensen in Omme toch nog wel hoog is. En we hebben in Omme sinds kort welzijnscoaches. En ook zij komen soms met inwoners die het lastig vinden om alleen te komen. Dan gaat de welzijnscoach met hen mee, één of twee keer. En dan is het ijs gebroken. En dan daarna komen ze alleen. Dus het is echt een fijne plek om naartoe te gaan voor heel veel mensen.
2: Hoe lang zijn jullie er al?
3: Wij zijn in 2018 begonnen. En dat was toen nog op de oude locatie aan de haven. En sinds een jaar of 3 zitten we nu aan de Strangeweg. En dit is een locatie wat erna uitziet dat we daar lang mogen blijven zitten.
0: Door wie hebben jullie faciliteit gegeven? De gemeente?
3: De gemeente heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En maar natuurlijk wel in goed overleg met bestuur van wat is passend en wat vinden wij een goede locatie.
0: En jullie ervaren dat als positief ook?
3: Dat ervaren wij als heel, heel positief. Ja, de gemeente draagt ons echt
0: Een heel goed hart toe.
2: Een goed warm hart. Ja.
3: Naast gelukkig heel veel sponsoren. Heel veel mensen in Ommen kennen ondertussen het inloophuis. En we zien dat ook verschillende acties die door sportverenigingen of zo worden gedaan. Ja, dan is het de opbrengst van een actie is zo nu en dan voor het inloophuis. Dus daar zijn wij enorm blij mee.
2: Ja, want jullie zijn een stichting, dus jullie zijn natuurlijk afhankelijk van giften, donaties.
3: Ja,
2: dus,
3: klopt.
2: En dat gaat allemaal goed? Kunnen het redden?
3: Ja, wij kunnen het redden. We hebben natuurlijk zelf... belangrijke keuzes van wat kan wel en wat kan niet. Maar we zijn financieel gezond en we hebben een goede penningmeester. Dus dat stuk is wel... is wel dichtgetimmerd.
2: Nou, ja, dat is heel mooi.
3: En dat kan niet iedere organisatie zeggen.
2: Zeker niet.
0: Ook in Ommen niet.
2: Dat maakt niet uit waar je zit, denk ik.
3: Nee.
2: 30 mei hebben jullie dus de open dag bij het inloophuis. Wat is er allemaal te zien en te beleven die dag? En wat verwachten jullie ervan?
0: Waarom wil je dat ze graag komen? Ja, wij graag
2: waarom
0: komen?
2: Moeten de mensen
3: wij
2: komen?
3: Wij denken dat er heel veel mensen zijn die het inloophuis kennen, maar die het nog nooit van binnen hebben gezien. En dat vinden wij heel erg jammer. Dus daarom zeggen wij van... ieder jaar is er opnieuw een open huis. Zodat de thee en de koffie klaarstaat. Wij zijn er. En de gastdames, gastheren zijn er ook. Voor een praatje. En om wat te vertellen over het inloophuis. Wat de mogelijkheden zijn. Wat je er allemaal kan doen. En zo hopen wij... een inloophuis, maar ook een openhuis te zijn op 30 mei.
0: Je hebt contact met de mensen daar natuurlijk. Heb je ook het idee dat de mensen elkaar daar ontmoet hebben en een stelletje zijn geworden? Ja, dat klinkt een beetje vrouwelijk.
2: Ja, maar dat is toch leuk? Ja.
3: Een stelletje zijn geworden?
0: Nou ja, misschien moedigt daar iemand mee aan.
2: Een stelletje misschien kunnen we hele goede vrienden.
3: Misschien kunnen we eens een datingdag of zo. Niet dat ik weet, maar ik weet niet alles. Maar er ontstaan wel mooie contacten en vriendschappen.
0: Oh, dat is wel heel
3: dus
0: mooi.
3: Dus dat, dat zien we sowieso. Ja.
2: Ja. Nou, ik zat me te denken, je zegt net open huis... Denken dat mensen het wel kennen, maar het nog nooit van binnen gezien hebben. Heb jij het alles van binnen gezien, Rob?
0: Nee, moet ik eerlijk bekennen. En ik woon al toch een tijdje in Ommen. Ik ben er nog nooit geweest. Nee.
2: Oh, nou, 30 mei.
0: Wel heel lang langs gefietst aan de haven, dat wel. Maar toen ging ik naar mijn schoonmoeder. Die zat
2: in Ommen. Ja, die zat daar, ja.
3: Nou, een eentje verder, Strangeweg 25.
0: Naast...
3: naast de
0: kringloop.
2: Oh, kijk. Ja. Dat weet ik wel waar dat zit.
3: Ja.
0: Dat weet jij wel.
2: Ik weet waar de kringloop zit. Ja.
0: Ik weet hier in Ommen weer niet. Of in Dalfsen weer niet. Maar goed.
2: Ja, oh, dat weet ik
0: Nieuwe
2: ook.
0: Leuze,
3: maar ja. Nou, en dan net een deurtje verder.
2: Ja. Mm. Je vertelde al dat je hebt heel veel vrijwilligers, gasten, dames en zo. Hebben jullie er genoeg of kun je nog meer gebruiken?
3: We kunnen altijd meer gebruiken. Maar als we meer gastdames en heren hebben... kunnen we misschien nog weer opnieuw een dagdeel open. We zijn nu elke ochtend open. Plus 2 middagen op de maandag en de woensdag. Maar als er voldoende gastdames, gastheren zijn... Dan kunnen we misschien nog weer een extra dagdeel open.
2: Nou,
3: dus zeker.
2: Dan zou ik zeggen, luisteraars, ga allemaal kijken 30 mei bij het inloophuis in Ommen. En als je denkt van, nou, dit vind ik superleuk, gezellig. Ik ga me aanmelden als gastdame, gastheer. Doe dat, dan kunnen ze vaker open. Joke, dankjewel voor al deze informatie. En een hele fijne open dag, 30 mei.
3: Dankjewel en we hopen heel veel mensen te ontmoeten. Dank jullie wel.

0: Nou, een favorietje voor jou, hè? Ja, direct.
1: Ik vind die zanger zo goed.
0: Ja, weet je ook alweer? Marcel.
1: Ja,
0: ja, hij is echt goed, hoor. Zeker.
1: En we hebben even goed naar hem gekeken door het vergroot glas. Ja. Looking Through the Looking Glass Direct was dat. Ja, dan moet ik wel Bling. Iets doen. Ja, nee hoor. Ik doe het nog een keertje over.
0: Hij komt wel.
2: Regio Nieuws bij Van Streek.
0: De gemeente Dalfsen sluit 2025 af met een positief resultaat van bijna 12 miljoen. Voor het grootste deel komt dit resultaat door factoren waar de gemeente weinig invloed op heeft, zoals voorspelbare bijdrage van het Rijk. Ongeveer een kwart van het resultaat is het effect van bewuste keuzes en strak financieel beheer. Door de onvoorspelbaarheid van het gemeentefonds is het voor gemeenten moeilijk om stabiel meerjarig te begroten, zegt wethouder Ruud van Leeuwen. Dit resultaat geeft ruimte om toekomstige tegenvallers op te vangen en biedt de mogelijkheid om nieuwe investeringen te doen. Tegelijk blijft het belangrijk om ons financieel voorspellend vermogen te verbeteren en zo realistisch mogelijk het te begroten.
1: Horecavereniging Uit in Ommen krijgt een nieuwe voorzitter. Jan van Elburg. Hij is eigenaar van meerdere restaurants in de Vechtalstad. En hij neemt het over van Hans van Lingen van Café de Herberg en de Music Hall. Want Van Lingen houdt ermee op en gaat zijn zaken verkopen. Van Elburg krijgt het druk, want over 2 maanden gaan de traditionele Bissingavonden weer van start. En Uit in Ommen is de spin in het web van de organisatie ervan. Het feest wordt vanwege veiligheidsredenen deels verplaatst naar het evenemententerrein De Voormars. En het muziekfeest in het centrum maakt op kleinere schaal een doorstart op de markt, het Kerkplein en Varsenapoort.
0: Ook dit jaar organiseerde ondernemersvereniging Actief Nieuw-Leuzen en de Dalfse Maskramer in de herfstvakantie weer de beurs in de Spil in Nieuw-Leuzen. Thema's zijn onder andere buiten en outdoor, wonen, duurzaamheid, wellness en beauty en mode. Naast de presentatie van ongeveer 90 bedrijven en organisaties willen de organisatoren deze keer goede doelen de kans geven om zich een dagdeel gratis te presenteren. De beurs telt 6 dagdelen, dus 6 goede doelenorganisaties kunnen zich hiervoor opgeven. Verder staan er niet alleen maar stands op de beurs, maar is er ook entertainment. Zo zijn er modeshows, muzikale optredens en dansshows.
1: Eind oktober organiseert de golfclub Hoge Graven in Ommen voor het eerste landelijk paragolftoernooi. 6 jaar geleden begon op initiatief van een enthousiast lid met een handicap hier paragolf, vertelt voorzitter Paul Habets. Golf is een van de weinige sporten die uitstekend beoefend kan worden door mensen met bijvoorbeeld spierletsel, niet aangeboren hersenletsel en een dwarslesie, zegt hij. Dankzij hulpmiddelen zoals de paragolfer, dus een speciale sta-op rolstoel, en de inzet van onze vrijwilligers kunnen spelers met een beperking op Hoge Graven volwaardig deelnemen aan de sport. En daarmee is de club volgens hem een van de weinige plekken in Nederland waar paragolf op deze schaal wordt aangeboden.
0: Puzzeltoernooien zijn populair bij volwassenen, maar worden nog niet georganiseerd voor de jeugd. En daar gaan we wat aan doen, zegt de UNICEF-vrijwilligers Lemelenveld, regio Vechtdal. Kinderen worden door hen uitgenodigd om woensdagmiddag 27 mei van 2 tot 5 bij het Natuurlijk Heidepark in Lemelenveld te komen voor een wedstrijdje puzzelen en gezellig spelen. Er zijn daar kinderrechte puzzels met verschillende aantallen puzzelstukjes, dus voor elke leeftijd een uitdagende puzzel. Ook zijn voor de kleuters puzzels en spellen van UNICEF om te spelen. Verder worden er ook nog pannenkoeken gebakken en daarvoor wordt een bijdrage gevraagd. De opbrengst daarvan is voor UNICEF voor ieder kind.
1: Ja, Elvis is geroepen. Er straks wat Dyer zegt.
0: Ja, Elvis. En hij is gekomen.
1: En we hebben hem aan de lijn gekregen en we hebben hem hier als plaatje liggen. Elvis Costello in The Good Year for the Roses. I can

0: A Good Year for the Roses. Elvis Costello was dat.
1: Ja, lekker hoor.
2: Van streek.
1: Ik kende hem niet, maar... Een kapot apparaat. Kleding die niet meer past of spullen die je niet meer gebruikt. Vaak worden ze weggegooid. En eigenlijk is dat helemaal niet nodig. Met de nieuwe digitale kaart Zoek het om de hoek... wordt het voor inwoners van Dalfsen makkelijker om spullen te laten repareren... of te delen, in te leveren of door te geven. Een van die initiatieven op de kaart is de Meubel Pimp Galerie... in Lemelenveld. Wat dat betekent, wat dat allemaal inhoudt... dat gaan we vragen aan zeer betrokken medewerker van deze galerie... Theo Lochtenberg. Goedenavond.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, avond. Ja, ja, het is half, het is half acht.
3: Mag ook, mag, ja.
1: Maar het is nog zo lekker licht buiten.
3: Heerlijk.
1: Maar fijn dat je er bent. De Meubel Pimp Galerie. Dat spreken we gewoon op z'n Hollands uit, neem ik aan,
3: ja,
1: toch?
3: Ja. Ja.
1: Is een prachtige naam. Maar wat is het precies en hoe is het ontstaan?
3: Oké, er zijn dan een heleboel vragen in één.
1: Ja, hè?
0: Mag achter elkaar.
1: Ja, we hebben de tijd even.
3: Het is een samenvoeging van meubels pimpen en een galerie, een uitstalling, een winkel. Pimpen wil zeggen opknappen. Zo mogen eventueel veranderen, aanpassen van bestaande dingen. Dat doen we ook. Even terug naar het begin. Het ontstaan is vanaf een paar jaar geleden, toen benaderde Wagemanswonen uit Lemelenveld, benaderde Duurzaam Leefbaar Lemelenveld, met de vraag van of er misschien een samenwerking mogelijk was op het gebied van meubels. Zij kregen nogal wat meubels terug van mensen die de boel vernieuwen, zeg maar. Maar die zijn soms op minder dan 10 jaar al uitgekeken op hun bestaande meubels. En dan is wat terugkomt, is bijna alles nieuw.
0: Maar toen bestonden jullie nog niet, toen heette het...
3: Dorpen, alleen Duurzaam Leefbaar, duurzaam wel. En we deden dus wel met Tante Leen bijvoorbeeld, met uitleen van de kleding. Maar hij vroeg van of dit iets bij onze duurzame principes zou passen, of wij iets meer zouden kunnen. Want die meubels waren eigenlijk te goed om weg te gooien. En dat leverde zelfs problemen soms op met klanten. Die zeiden, ja, maar hou even als je ze weggooit. En, nou, daar zochten ze een oplossing voor. Zelf doen ze niet in tweedehands meubels. Wij zijn erin gedoken. Dat past eigenlijk wel heel goed bij wat wij nastreven en waar we voor willen zijn. Maar goed, dan moet er een heleboel gebeuren. Want meubels, dat is even iets anders als een paar rekjes kleding. Hè?
1: Ja.
3: Je hebt nogal wat ruimte nodig.
0: Ja.
3: Plus, die ruimte kost meteen.
0: Die moet je huren.
3: Kost veel geld. Ja. Je moet de boel inrichten. Ja, want als je er iets aan wil doen, dan moet je een werkplaats hebben.
0: Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Ja.
3: Nou, we hebben eerst eens even... Het voordeel was dat onze tante Leen... die zat al in een hal op het bedrijventerrein. In die hal was nog ruimte over. De verhuurder daarvan die had nog ruimte over. En daar zou onze activiteit, zeker in een opstartfase, prima in passen. Nou, dat was één. Dan weet je ook de kosten ongeveer daarvan. Toen zijn we eens bij Duurzaam Leefbaar in onze eigen portemonnee gaan kijken. En daar zit wel wat ruimte, maar dat is wel een heel dingetje om te gaan doen.
0: En hij komt terug elke maand.
3: Ja.
1: Ja. Ja,
3: hebben we een verzoek gedaan bij de duurzame dorpen. Dorpen van morgen, gezamenlijk. Om van hun budget een soort startbudget te kunnen krijgen. Die is toegewezen. Dus met die middelen samen zijn wij de schouders eronder gezet en zijn we begonnen. Met de eerste meubels van Wagemans. Maar daarna komen ze van alle kanten natuurlijk. Zelfs veel te veel. Want iedereen die zijn meubeltjes weg wil doen, probeert het eerst op marktplaats. Het lukt niet. En dan, dan misschien dat zij ze nog wel iets mee kunnen.
1: Ja.
3: Dat is zo'n gastig geworden praktijk.
0: Ja.
3: En daar zeg ik altijd van, we willen best komen kijken. Of de collega's ook wel. We willen best komen kijken. Maar het moet ons een beetje passen.
0: Hebben jullie de mogelijkheid om het op te halen ook dan?
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Ja. Ja, dat wil zeggen, in beperkte mate hoor. We gaan rijden niet naar Amsterdam om iets op te halen.
1: Nee. Maar zitten er ook nog vereisten aan wat jullie wel... zijn er ook dingen waarvan jullie zeggen van... Nou, sorry hoor, maar dat willen we niet.
3: Nou, enerzijds heeft dat te maken met waar we het voor doen. Dus... zomaar meubels opknappen is leuk, maar hoe word je ze weer kwijt, hè?
1: Ja.
3: Dus wij, met name die gepimpte, dus de mooier gemaakte spullen, dan proberen we die mensen aan te spreken die echt bewust op zoek zijn naar hergebruikte middelen. Dus met recirculatie bezig zijn, zeg maar. En die willen ook best iets voor betalen. En dat zie je ook, onze mooiere dingen, die gaan het hele land door. Tot in Maastricht toe.
0: En ze weten jullie te vinden?
3: We hebben een mooie website. Plus, wij zetten ook een aantal artikelen op Woppa. Woppa is een landelijke website voor tweedehands meubels. Een grote site.
0: Ja.
3: En de wat mooiere dingen zetten we daar ook op. Betalen we wel een fee als het verkocht wordt, zeg maar dan ben je het kwijt. Hè? Dus,
0: dat lukt.
3: En dan gaat alle kanten op.
0: Dat lukt.
3: Dat gaat goed.
0: Okay,
3: en die regelen meteen transport. Dan gaat het vaak met de organisatie Brenger bijvoorbeeld. En dan regelen het. Krijgen we te horen op welk moment een voorstelmoment of het past om het op te halen.

0: meubels die gewoon opgeknapt zijn. En we hebben meubels waar we heel weinig aan gedaan hebben. Hooguit even iets gerepareerd, uit een kastje weggewerkt en wat dan ook. En die gaan zo goedkoop mogelijk weg voor die mensen die die weinig voor kunnen betalen.
1: Dat is echt voor ieder wat wils dus.
0: Ja, en daar dus, als je dan meer meubels binnenkrijgt, dan moet dat passen in die stromen. En dan kijken we ook even van, als we al drie van diezelfde kasten hebben staan, dan neem ik de vierde neem ik echt niet meer mee.
1: Nee.
0: Dus
1: nee.
0: Daar zeg ik er ook altijd bij, als we mensen komen kijken. We willen heel graag komen kijken, we willen het heel graag doen, maar als we maar nee mogen zeggen. Maar ja. Dat is nooit een probleem. Hè?
2: Dus,
0: nee,
1: Als je het dan maar kan, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het wel heel interessant. En ook zeker dat je voor elk segment van de portemonnee eigenlijk dingen hebt.
2: Hoe komen jullie op de prijs? Daar was ik ook benieuwd naar. Hoe komen jullie op wat mag iets kosten? Want we weten best wel wat meubels nieuw kosten. Ja. Maar zodra je de deur uit bent, dan is het meubeltje pak een beetje 25% waard van wat hij gekost heeft.
0: Ja, nou, je hebt natuurlijk best wel Instagram bijvoorbeeld is een inspiratiebron voor ons. Hè. Daar zie je van alles wat er met meubels gedaan wordt en wat ook een beetje weer in de mode is. Wat loopt daar wel en niet? Daar kijken we ook een beetje naar. Hè? Maar ontegenzeggelijk is het zo dat wij moeten zoeken van wat past wel en wat past niet. Mm. En wij zijn met een groepje mensen, allemaal totaal verschillende inzichten ook. Want de een die zegt van, goh, als we dat nou eens een leuke kleur groen geven. En de ander zegt, verzin je het. Nou ja, goed. Nou, zulke dingen, hè? Dat gaan we wel proberen. En soms dan is het binnen een week of 14 dagen is het weg. En sommige dingen blijven te lang staan. Ja, daar was de keus waarschijnlijk niet zo goed.
2: Ja, dat weet je nooit. Hè?
1: Nee. Maar kunnen de mensen daar al bieden? Of hebben jullie vaste prijzen voor jullie spullen?
0: Ja, we hebben in principe vaste prijzen. Dat wil niet zeggen, er is soms best met sommige dingen nog wel iets te onderhandelen. Maar in principe hebben we vaste prijzen. Goed, als mensen komen kijken en ze nemen iemand uit een oud opgeknapt bureau. Nou, die vond een hele leuke oude stoel daar wel heel leuk bij passen. Nou, dan hebben we een schappelijke prijs als dat dan met elkaar weg kan. Zulke dingen, dat doen we dan wel, hè?
1: Ja.
2: Die nieuwe digitale kaart die er is, waarbij jullie ook gevonden kunnen worden. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Die digitale kaart, wat houdt dat
1: in? Ja, hoe kunnen we die gebruiken?
0: Die kondigt hem aan voor Dalsen. Maar het is de digitale kaart die Natuur en Milieu Overijssel maakt. Die voor heel Overijssel.
2: Kijk.
0: En dat is ook wel net zo prettig. Want het gaat erom dat mensen die iets aan te bieden hebben of iets zoeken op een gebied waarvan je zegt, waar is dat er nou? Of waar moet ik nou zijn? Dat die hem kunnen vinden op die kaart.
2: Ah.
0: En dan moet je dus niet tweedehands, want dat vroeg iemand ook al van de week, tweedehands auto's staan, maar dat is terug. Ja, maar die weet iedereen zo wel te vinden, hè?
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: Nou, die horen daar dan, of misschien in theorie wel, maar in de praktijk niet op.
2: Nee. Ja, maar wat is het voordeel ervan? Voor mij, als consument, zeg maar.
0: Gewoon vindbaarheid.
2: Vindbaarheid.
0: Ja, want wij zijn ook veel te weinig bekend nog, zeg maar. Zelf in een nabije omgeving. En via zo'n website kom je het hele land wel door. Maar goed, dat wil nog niet zeggen dat heel veel doet voor je naamsbekendheid. Dus, dus allerlei dingetjes kunnen daarbij helpen. En zo'n vindbaarheidskaart, zeg maar, die kan ons zeker helpen.
2: Ja.
0: Alleen moeten mensen die kaart dan weer weten te vinden.
1: Ja.
0: Weten dat er zo'n kaart is.
2: Maar hoe komen ze eraan dan?
0: Ja,
1: hoe vinden ze de kaart?
0: Ja, nou dat zal. Je weet zelf wat dat gaat ook met algoritmes op Google natuurlijk ook wel. Dus hoe vaker het gezocht wordt, gevonden, hoe beter, hoe sneller het weer naar boven komt.
2: Ja.
1: Ja.
0: En voor de rest is daar ook aan Natuur en Milieu Overijssel natuurlijk een beetje om het te promoten. De gemeentes die deelnemen. Ik dacht dat Raalte of Dalsen de 16e gemeente binnen Overijssel was die deelneemt. Dus en dan hebben we er nog een stuk of 12 te gaan, of 14. Mm-hmm. Rond de 30 gemeentes hebben we, dacht ik. Mm. En hoe beter dat elke gemeente dat ook zelf weer promoot, dan helpt dat ook elke deelnemer dingen zal het aangeven. Dus probeer het van zoveel mogelijk hoeken in ieder geval aan te vliegen.
1: Ja, nou jullie staan erop hè, met gepimpte meubels.
0: Ja.
1: Maar wat zouden we er eventueel nog meer op kunnen vinden? Je zegt al, tweedehands auto's eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Maar
0: iemand die computers opknapt of iemand die de repairpunten overal. Tante Leen bij ons voor de uitleen van kleding.
1: Ja.
0: En daar heb ik een atelierfunctie. Hè. Mensen kunnen bij ons leren, of bij Tante Leen kunnen ze leren kleding verstellen of maken.
2: Er kunnen maar weinig mensen meer, hè?
0: Ja. Maar dat wordt dus gewoon weer georganiseerd daar. En daar is wel markt voor. Dus.
1: Ja, dat zijn dus initiatieven die dus op die kaart, kaart te vinden zijn.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk wel heel mooi.
0: Maar fietsen repareren bijvoorbeeld. Ja. Oude fietsen repareren, dat soort dingen. Oh, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken als je het zoiets hebt. Kans.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal.
2: Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het weekend van Vechtal FM met Rick. Vechtal FM. Dit is Vechtal.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be.

0: Hey, we're the Jonas Brothers.
1: Dit is Vechtal FM.
2: Vechtal FM. Vechtal FM.
1: Dat dan wel weer.
2: Muziek en informatie uit de regio.
3: Cut my heart about one, two times. Don't need to question.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
3: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
5: Goedemiddag.
6: Lorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel Doreen, dan gaan we eens kijken hoe het op de weg is. Geen files gemeld, maar wel 1 flitser. Ho, ik zei 1 flitser jongens. Een flitser, ja precies. Ja, de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde en Heerde-Zuid. Moet je even oppassen. 227,9. Ik weet niet wat ik heb vandaag, jongens. Maar als het zo wordt, dan wordt het een moeilijke show.
1: Dit is Vechtal.
7: Om er neer te komen.
1: Yeah. Het weekend van Vechtal FM met Douwe. Vechtal
7: FM. Goedemiddag.

0: Kim Wilde en Never Trust a Stranger. Nou, dat is een goed voornemen om te doen.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Het weekend van Vechtal FM. Tot 2 uur ben ik bij je. En zoals altijd gaan we even kijken zometeen wat er te doen is in de regio. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in de regio. Dan moet je denken aan deze zomer vast wel ergens een terrasje wat nog open is. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zit lekker in de studio. De airco stond al lekker aan toen ik binnenkwam. Heerlijk. Ik weet niet hoe jij erbij zit. Heb je een ventilator kunnen scoren nog? Of ben je op weg om een ventilator te scoren? Het zou kunnen. Ik hoop dat je ze nog kan scoren. Ik weet niet. Ik denk dat ze best snel gaan. Maar wie weet. We gaan ook naar de Franse plaat natuurlijk. Want ja, ook hebben we elke week een Franse plaat. En deze week is het een hele speciale. Nou goed, dat allemaal zometeen nog meer. En natuurlijk gewoon lekkere zomerse muziek. Het wordt vandaag 28 graden in het Vechtal. Ik hoop dat je erop gekleed bent. En anders, succes!

Say You Will. Vorige week hoorde je op Vechtel FM. Ik zei het al, het is lekker weer buiten. Het is, wordt 28 graden, zeiden ze. Het kan natuurlijk iets warmer aanvoelen. Ik hoop dat je lekker bij de ventilator zit. Of zoals ik hier in de studio, lekker in de airco hier binnenkwam. En gewoon lekker hier in een coole studio binnenkwam. Nou goed, daarover zometeen nog een verhaal. Over een ventilator. Maar die heb ik zojuist gisteren besteld. En nou ja, dat heeft nog een verhaal. Want die zou vandaag komen. Maar nou ja, toch niet helemaal. Want de postbezorger is de weg kwijt. Of die zit lekker op het strand. Wat ook een goed idee is trouwens. Daarover gesproken, als je nou in de buurt woont, in Dalfsen of in Nieuw-Leusen of in Ommen. Er is ook een zwembad natuurlijk. Moet je wel even oppassen of opletten. Want de feestdagen komen er natuurlijk aan. Eerste en tweede Pinksterdag, 24 en 25 mei. Dat is morgen en overmorgen. Dan is het zwembad later pas open. Om 1 uur pas, tot 4:15, allebei de dagen. Dat geldt in zwembad De Meulen. Maar ook zwembad Gerner heeft van 1 tot 4:15. Dus die dat je 's morgens om 10 uur voor de deur staat. Want daar sta je dus voor een dichte deur. Nou, als je denkt van wat is er nog meer te doen dit weekend? Het is vandaag ook hapjesdag. Het is Food Truck Festival in Denemsvaart. Het staat volledig in het festivalsfeer. Het bruist helemaal op het terrein van het Streekmuseum. De Kalk voor Ovens tijdens hapjesdag. Een grote Food Truck Festival met muziek, kinderactiviteit en ook live optredens. Ja, vorig jaar waren we er ook bij als Vechtel FM. Het was erg gezellig. En je kan er lekker zitten onder een parasolletje. Lekker wat eten kopen bij een food truck. Een broodje met pulled pork. Of iets anders speciaals. En natuurlijk ook gewoon lekker in liggen in de hangmat. Nou goed, je kan er dus nog 2 dagen heen. Vandaag nog. En ook morgen is dat dus nog hapjesdag. Nou, hoe leuk is dat? Als je nou denkt van hapjesdag, ik heb er helemaal niks mee. Dat kan ook. Er is natuurlijk nog veel meer te doen in het Vechtdal. Want de kastelen en landgoederen openen hun deuren met Pinksteren. Pinksteren is traditioneel ook het weekend van de dag van het kasteel. Op verschillende plekken in de regio openen kastelen en landgoederen hun deuren voor het publiek. Een opvallend evenement is de Pinkster Fair in het kasteel Cannenburg in Vaassen. Rond het historische kasteel staan 3 dagen lang. Staat een brokante met kunst, mode, streekproducten en lekkernijen. Ook zijn er workshops en live muziek te horen. En ook activiteiten voor kinderen. Nou goed, die kwam dus overal langs. Kasteel Cannenburg in Vaassen is wel erg mooi. En ook erg gezellig. Ik ben vorig jaar geweest op die fair. Dus als je nog een keer even een middagje eruit wil. Ze hebben vast ook wel lekkere drankjes daar. Ik zou zeggen, wat let je om het niet te doen? Nou ja, tot zover even de agenda wat er te doen is aankomend Pinksterweekend. Maar ook lekkere zomerse muziek. Dat je gewoon lekker thuis kan blijven. Onder de airconditioning. Dus Natasha Billingfield.

op de zaterdagmiddag 5:30. 23 mei 2026. En ik zei het net al, we gaan zo meteen naar de Franse plaat. En om vast een beetje in die sfeer te komen, dacht ik, alors on danse, Stromae, heel toepasselijk.

Ja, dat was ik nog vergeten. Dr. Alban hoor je en Sing Halleluja. Ja, dat was ik even vergeten te vertellen. Het is natuurlijk Pinksterweekend. En dat betekent ook dat het weekend is van de opwekking. Ik ben daar tien jaar geleden. Was ik met mijn broertje en mijn moeder in Walibi. En toen wisten we niet dat de opwekking was. Dus wij liepen daar. En opeens in die achtbaan. Ik zit tegen mijn broertje zeggen, was het daar dan? Dus mijn broertje zegt, dat is de opwekking. Dus ik schreeuw heel hard. Dat is godverdomme mooi. Nou, had ik beter niet kunnen doen. Want dan had ik al die mensen achter me aan. Dan moet je even mee oppassen als je nu in Walibi bent. En je ziet opeens allemaal mensen op een groot grasveld. Met hun handen in de lucht. En liederen zingen. Dan weet je dat. Dat is de opwekking. Je moet die mensen niet storen. Wat je ook niet moet vergeten is de Franse plaat. De Franse plaat. Elke week heb ik een Franse plaat uitgekozen. En daar zit altijd een leuk verhaaltje achter. En deze keer is het had ik eerst eigenlijk Stromae. Maar ja, ik dacht van ja, dat is niet echt Frans. Dus ik heb voor Indila gekozen. Met Dunière de Danse. Het is een nummer waarbij je denkt, dit wordt een vrolijk Frans liedje. En dan zit je ineens in een soort dramatische film. Waarin iemand in Parijs door de regen loopt met grote gevoelens en een nul paraplu. Indila schreef een nummer over zich, dat ze zich buitengesloten voelt. Het klinkt zo mooi dat je bijna zin krijgt om zelfverdediging. Of zelfverdedigend elegant door de woonkamer te wandelen. Alsof je in een Franse videoclip ziet. Dus perfect voor op de radio. Dus daarom dacht ik, dit is een mooie Franse plaat. Indila en Dunière de Danse. Ik ga ook dansen in de studio. Ik ben blij dat de camera's kapot zijn.

Paramore en Ryan Lewis hoor je op Vechtel FM. En nou, ik zei net al, ik heb een... ik zit hier lekker in een gekoelde studio. Ik hoop dat je ook lekker thuis onder de verwarming, mag zeggen, onder de airconditioning zit. Of bij een ventilator in ieder geval. Maar dat hoop ik voor je. Maar ik had dus gisteren bedacht, ik heb twee ventilatoren, alleen eentje is er van... Dus je zegt, net niet helemaal meer, oké, 10 jaar oud, dus het is een keer op. Dus ik dacht van, nou weet je, even bij een grote online zaak, die

gaan we even een nieuwe bestellen. Dus ik bestel een nieuwe. En die zou vandaag geleverd worden. Ik helemaal blij. Hè? Vandaag 30 graden buiten. Krijg ik net voor de show begin om 12 uur een melding. Uw pakket is te groot om te bezorgen. Ik had hem namelijk, hij zou nou komen tussen 12 en 3 vanmiddag. Ja, ik dacht van ja, dat kan ik niet. Dus ik moet hem naar een postpakketpunt doen. Kreeg ik net dus voor de show, 12 uur, een melding. Uw pakket is te groot en te zwaar om het naar een pakketpunt te doen. Dus ze hebben nu de show, of de show, dus ze hebben het pakketje hebben ze nu verplaatst. Na het Pinksterweekend. Ja, het was meer iets van leuk bedacht. Een slechte uitvoering. Dat een beetje. Maar goed. Ik hoop dat jij wel een ventilator hebt kunnen scoren. En anders, probeer het. Ze zijn vast nog ergens te koop. Of gewoon lekker ouderwets een badje met koude ijsblokjes. Werkt ook altijd. Dus Taylor Dane, Tell It To My Heart.

Taylor Day. En Taylor To My Heart hoor je. Ik zit even te kijken. Ben je de playlist kwijt, jongens? Wat is dit? Geen paniek, geen paniek. Ik moet het wel even weer zien te fixen. Ik zie allemaal... de hele playlisten zijn eruit gegooid, jongens. Shit happens, is het nu. Ik zie allemaal playlisten. Nou goed, ik moet even een telefoontje denk, plegen zometeen. Zie ik nu wel 10, 11. En dan is het pleiters. Oké, nou, dat maakt niet uit. Ik ga gewoon alle lijnen opengooien. We hebben een kleine ding, denk ik. De hele playlist is verdwenen. Is niet erg. Behalve dan dat ik mijn hele playlist gewoon... ik heb alleen maar jingletjes erin staan. Daar heb je niks zoveel aan. Heb je niet zo heel veel aan. Even kijken of ik iets van muziek aan kan zetten. Ja, iets. Iets van Harry Styles. Die staat vanavond nog trouwens in het uitverkochte arena, zag ik trouwens. Of heel uitverkocht is het niet. Ik hoor ook dat er veel gedoe over was. Maar wat is dit dan? Moet ik dit even... Ja. Rondé doet het wel. Ja, ik ga even kijken of ik technisch iets kan bellen.

Sneller to my heart hoorde je daarvoor. En nu Ron Day, Break My Heart. Alleen maar liefdesliedjes. Dat is wat er wel uit de machine komt. Power of Love. Hugh Lewis en The News hoor je nu op Vechtal FM. Ondertussen moet ik kijken of ik nog mensen kan bellen. Ik denk dat de PC ook belast heeft van de hit, hè. Want het is een beetje verslag hier.

Nou, het is weer toch goed gekomen. Ik weet niet hoe. De technische handen van de technische dienst. Ze doen wonderen. Zometeen na 1 uur beginnen we met zomerse muziek. Heb jij een zomers verzoekje? Wat verzoekje van muziek? Laat me doorkomen. Vechtofm.nl/app. Kan je je zomers een verzoekje doorgeven? Zometeen Douwe Bob, Peggy Drew en ook Goenas met La Camisa Negra. Komt eraan. Na het nieuws van 1 uur.

0: Via Feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
1: Dan bel je toch Twente Verhuur?
0: Doet hij dat ook dan?
1: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
0: En dan zit wij straks met afwas.
1: Zelfs dat doen ze voor je.
0: Goh, lekker hoor.
1: Van twenteverhuur.nl.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl. Of bel 0529 43 1207.
0: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
1: Nee joh, Twente regelt alles.
0: Wow, door kan ik wel aan wennen.
1: twenteverhuur.nl.
3: Buurvrouw, ja mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Vechtal FM. Nieuws.
5: Goedemiddag.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloes over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Dan gaan we even kijken hoe het op de weg is. Vrij rustig. Het is, iedereen zit natuurlijk lekker op het strand of thuis onder de airconditioning. Wel is er een flitser gezien bij tussen Heerde en Heerde-Zuid bij hectometerpaal 227,9. Dus pas daar even op.
4: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het weekend van Vechtal FM met Douwe. Vechtal
8: FM. Ja, feesten en drinken en rock en salaat.

moeten we even opnieuw doen. Dit ging niet helemaal goed volgens mij. Ik weet niet, de computer heeft nog een beetje last van ik weet niet waarvan, maar even kijken of we het opnieuw kunnen doen. Even terug. Hallo. Q. Even kijken. Kunnen we even nog opnieuw? Teardrops. Ja. Ja, precies. Ja. Ho, nou. Helemaal opnieuw. Oh. Ik weet niet wat ze allemaal hebben vandaag, computers, maar... Ik gooi gewoon deze aan, joh. Kom bij het rotten. Zomerse muziek hoor je hier. Vecht al fam. De computers hebben het er ook heet van. Precies, dat zeg ik. Iedereen is een beetje overwit. Ook de computers van Vecht al fam. Maar dat maakt niet uit. Heb jij een zomersverzoekje? Kom maar door. Vechtalfm.nl/app.

lekker hoor. En dat allemaal op deze zaterdagmiddag 25 mei 2026. Leuk dat je me aan hebt staan op Vechtal FM. Dit is Peggy Jew en ik loop, Goes Loop, na na na. Lekker zomers, ja.

Oh, als je nu niet in de zomerse sfeer gekomen bent. Ik merk ook dat het weer een stuk rustiger is hier in de studio. De computers zijn weer goed gekoeld. Ze waren een beetje overwit. De witte vlaggen dus kwamen eruit. Maar goed, één muisklik en het is helemaal opgelost. Hoe snel kan je het oplossen? Daarover gesproken, Nederlandse muziek, dat wordt natuurlijk altijd gemaakt. En zeker deze zomer heb je altijd natuurlijk muziek die je moet promoten. En deze is geweldig. Ik luister hem zelf echt bijna elke dag wel. Ik heb het over Justin de Wild. Cheerio!

lekker Cheerio hoorde je. Of vecht al ver. Justin de Wild. Hou hem in de gaten. Dit is Tumbling In. Cyril. Vecht al ver. Goedemiddag.

0: tammelen in. Cyril, hoor je hier op Vechtalfam. En ik zei net al, Justin de Wild, hou hem in de gaten. Maar wie je ook in de gaten moet houden is Fons Veurink. Hij komt uit Zwolle, uit Berken, weet ik. Hij heeft afgelopen keer bij BFO, heeft hij opgetreden op het Delzion Stage. Daar stond hij en alle mensen moesten hij omheen. Met beveiliging, alles moest erheen gebracht worden. Uiteindelijk stond hij op te treden. Op het soort vlonder is dat, van Delzion. En je zag die hele boot opeens naar beneden zakken. Zoveel mensen stonden erop op die boot. Er moest zelfs geëvacueerd worden.
1: Wat is het feestje dan?
0: Maar het is wel zo'n feestje. Je hoort hem hier op Vechtalfam. Oh, trek een biertje maar open hoor. Of de wijn, mag ook. Je moet goed hydrateren met het warme weer, hè.

0: Holiday. Was het maar tijd voor holiday? Nou, bijna. Ik mag bijna op holiday. Nog een kleine 12 dagen. Ik kan er nu naar uitkijken. We gaan even kijken hoe het op de weg is. Er staat 1 file. De N307, Kampen richting Lelystad. De aansluiting met de N50. Met de N306. 4 minuten moet je erbij rekenen. 2 kilometer stilstaand verkeer. Dan gaan we even kijken of er nog een flitser is. Ja, die is er ook. Op de A50, Zwolle richting Apeldoorn, tussen Heerde en Heerde-Zuid. Moet je even opletten, daar staan ze nog steeds te flitsen. Bij hectometerpaal 227,9. Ik zou zeggen, pas op als je er nog langs rijdt. En anders doe voorzichtig.
1: Vechtal FM, dat dan wel weer. Vechtal FM.
0: Tijd om naar de playa te gaan. Het strand. Of lekker aan het zwembad, mag ook. Of thuis misschien, gewoon boven de airco. Of een badje met ijsblokjes. Ook lekker. Lekker verkoelend drankje erbij. Laat me weten wat jij doet deze middag.

Oh, lekker hoor. Reggae Night hoorde je op Vecht FM. En vanavond staat ze weer in de arena. Harry Styles. Ondanks dat er toch wel veel mensen op afkomen. Ik wil er eigenlijk nog stiekem heen. Maar ik vind het te duur. Maar hij is wel goed, hè. Dit is Harry Styles.

cheerleader Omi hoor je op Vechten FM. En ik zei het al, zomerse muziek tot 2 uur. Je mag door appen wat jij wil horen. Zomerse muziek vooral. En laat ook even een foto van je achter. Dit is Sabrina en

Oh, a Boys Town Gang hoor je. En Can't Take My Eyes Off You op deze zaterdagmiddag. Ik ga zo een eind aan breiden. Ik wens je nog een hele verkoelende zaterdagmiddag. Heel veel plezier zometeen met de sport. Die komt vanuit deze keer vanuit Vromshoop. Vanuit Delta komen ze dus met de sporttribune. Dat is een samenwerking van een Omroep Noos, RTV Vechtdal en Omroep Delta. Dus heel veel plezier daarbij. En ik heb nog een paar voor je. Je hoort nu de Beatles. En ook Matthew Wilder. En Paco Paco. En Rom D zijn van de weg. Maar goed, ik ben niet helemaal weg hoor.

try. Matthew Wilder hoorde je op Vechten of Hem. I got to keep to moving. Nou ja, ik ga er ook zo vandoor hoor. Heel veel plezier zo meteen dus bij de sport. Die komt vanuit Delta dus deze keer. Vast veel sport te doen. Ik ga lekker niks doen. Ga lekker op balkon zitten met een biertje en een airco. De ventilatoren die ik wel heb. En lekker niks doen. Zometeen nog rondé. Ik wens je een hele fijne middag. Houdoe, tot de volgende.

0: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is de Sporttribune.
6: Het sportprogramma van NOS-FM, Delta-FM en Vechtal-FM.
5: Met live verslag en het laatste sportnieuws.
7: 23 mei 2026, luisteraars. Goedemiddag, welkom bij de Sporttribune. Het sportprogramma van RTV4, een samenwerkingsverband tussen de lokale omroepen van Ommen, Dalfsen, Twenterand en Hardenberg. En vandaag hebben we aandacht in de Sporttribune voor korfbal, darts en autorally. En dus die vier wedstrijden, welke dat zijn, dat hoor je zometeen. Maar eerst trappen we af met muziek. Iron Lion Zion van Bob Marley.
5: De Sporttribune.
8: Marcus

Mooi zomersbegin, Iron Lion Zion van Bob Marley. Toch eigenlijk wel een triest verhaal hoe hij aan zijn einde is gekomen. Had ooit een voetblessure. Hij was een fanatiek voetballer naast als hij reggae-zanger was. Heeft hij verwaarloosd en toen hij dan toch maar naar het ziekenhuis ging. Toen was het al zover dat het kanker was en niet meer te genezen. En overleed hij uiteindelijk ook aan Bob Marley. Een opmerkelijk verhaal. Dus Iron Lion Zion is er eentje die geremixed is toen hij er al niet meer was. Het is 2:06. Even die wedstrijden waar ik het over had. En eigenlijk zijn geen 4 volwaardige voetbalwedstrijden. De 3 die we wel volwaardig hebben zijn wedstrijden van 3 uur. En dat zijn eigenlijk allemaal degradatieduels. Tenminste, dat wordt nog wel spannend vanmiddag. Dize West met Dedemsvaart, die gaan om 3 uur aan de slag met elkaar. Ben Harm zit daar voor ons. Gert Stegeman bij FC Ommen tegen Heerenbroek. Heerenbroek, Ommen heeft de beste papieren eigenlijk, maar dat leg ik nog wel uit tegen die tijd. En we besteden ook aandacht uiteraard aan MSC tegen Bergentheim, die een beetje afhankelijk van de rest is. En Hans Pullen zit daar voor ons. Dus om 2:30 geen aanvang van wedstrijden. Deze zijn om 3 uur. Dan hebben we nog in het laatste uur om 4:30, dan begint een wedstrijd uit de 4e divisie. Deto tegen Kwik 20. Ja, Deto heeft er de laatste 5 wedstrijden zo verbruikt dat ze zelfs nog in de problemen zijn gekomen. Dus het is al bijna zeker dat ze na competitie moeten voetballen om degradatie te voorkomen. Verslaggever voor ons daar is Corné Bal. Straks de overige wedstrijden. Nu luisteren we eerst 6,5 minuut naar Uncertain Smile.

Ik begreep dat er ook een singleversie van is gemaakt, 3,5 minuten, maar die moet je eigenlijk niet horen, want er blijft er niets meer van over. Ook niet van de piano solo daar, maar de albumversie. En ook nog in het begin trouwens geknipt, dus het duurt eigenlijk ook nog wat langer, maar dat willen we jullie allemaal niet aandoen. Uncertain Smile van de. Ja, gaan we even kijken naar de rest van het programma. De wedstrijden die we live uitzenden heb ik net genoemd. Maar in deze laatste ronde, voordat de na-competitie gaat beginnen voor promotie of degradatie, zijn dit de wedstrijden van vandaag, waar we dus niet bij aanwezig zijn. En waar ik welke bij aanwezig zijn, zal ik nogmaals noemen. In de tweede divisie is dat de AFC Amsterdam tegen HAC Hardenberg. Die moet een eindje rijden vandaag. Het is een wedstrijd van 3:30. Dan de vierde divisie, daar zijn we wel bij. Het eerste half uur, laat ik maar zeggen, omdat om 5:00 het sportprogramma eindigt. Om 4:30 begint Deto tegen Kwik 20 op Sportpark het Midden in de Friezenveen. De eerste klasse G is heel interessant, maar al die wedstrijden die beginnen pas om 6:00. Kunnen we dus niet meenemen. Wel heel belangrijk, voetbalvereniging Den Ham speelt thuis tegen Bon Boys, de kampioen. Longa 30 tegen SV Nieuw-Leuzen, heel belangrijk ook voor Nieuw-Leuzen. En Den Ham kan hulp krijgen van Vromsdorpse Boys. De rivaal, kunnen we bijna wel zeggen, van de voormalige gemeente Den Ham. Vromsdorpse Boys speelt uit tegen SDOUC. En als de Boys wint bijvoorbeeld of gelijk speelt en Den Ham wint, dan is Den Ham veilig. Moet Den Ham natuurlijk wel winnen. En om 6:00 hebben we Stevo uit Geesteren tegen DOS 37. Nou, dat kun je bijna wandelend af, zullen we maar zeggen. En dat wordt een hele moeilijke avond voor DOS 37, want die staan laatste en die staan er ook vrij beroerd voor. Maar goed, als alles mee zit en ze winnen zelf, kan het zomaar anders uitpakken. Dan hebben we de tweede klasse H. Een wedstrijd van 3:00 FC Zutphen tegen Gramsbergen met de Vromsdorpse trainer Stef Lamberink. Gramsbergen is al veilig, dus die kunnen niet meer ingehaald worden. En dan hebben we de derde klasse O. Nou, daar zijn we dus vanmiddag bij 3 wedstrijden. Zoals ik al zei, Dieze West, Dedemsvaart, Ommen tegen Serenbroek en MSC tegen Bergentijm. En verder wordt daar ook nog gespeeld ASC 62 tegen De Weide. En ASC 62, dat is waarschijnlijk ook de laatste wedstrijd als ze geen na-competitie halen voor deze club. Want ze gaan samen met het zondagse Dalfsen. En dan heet het vanaf volgend seizoen FC Dalfsen. Maar het is nog even onbekend waar ze dan in uitkomen. De vierde klasse besteden we normaal gesproken ook uitgebreid aandacht aan. Maar daar is alles uitgespeeld. Juventus 12 uit Wier is daar kampioen geworden. Hardenberg 85 wint de eerste periodetitel. Die gaat dus meedoen aan de na-competitie. Dat gaan we de komende weken horen. Verder was de tweede periodetitel voor SVVN. En die andere voor Brugteveld. Dus ook die volger, die won de derde periodetitel. Marienberg en OWZ 24 uit Kloosterhaas Sipkloor die spelen na-competitie om degradatie te voorkomen. Sportlust en Voorwaarts die stonden al veilig. Dan hebben we de vijfde klasse D. Ook daar is Lemelen uitgespeeld. En dat geldt ook voor de rest van de klasse. En dat geldt ook voor de vijfde klasse H in Noord is dat. Ook daar is iedereen uitgespeeld. En DKB, de club, een van onze clubs, laat maar zeggen, van waar RTV onder valt, de gemeente, en die is daar kampioen geworden. Dus die zien we op een hogere treden. Straks gaan we het programma voor morgen doornemen van morgen, beter gezegd, tweede Pinksterdag. Dan wordt er gevoetbald, want dan komen die zondagclubs uit. Jan!

You're my favorite waste of time, Owen Paul uit 1986. En ja, wat zou dat dan zijn? Wat zou je in die tijd kunnen doen? In ieder geval in de zon liggen, mooi weer vandaag. Of je kunt luisteren naar de sporttribune op RTV4. En dit keer is het Delta FM aan de beurt. Dat zijn ondergetekende en Bren Arneberg. We doen dat tot een uur of vijf. Het overzicht nu voor de tweede Pinksterdag. Laatste speeldag daar. Tweede klasse G is uitgespeeld. Daar Dalfsen, zei ik al, die is gedegradeerd. De geel-rooien die gaan dus samen met ASC 62, die vandaag nog speelt. Bij winst dus gewoon kan promoveren nog via de nacompetitie. Ja, en als je dan rood en geel mengt met wit en blauw, en wat krijg je dan als nieuwe tenue? Blauw en paars. Dus dat wordt het nieuwe tenue volgend jaar van FC Dalfsen. Het zal wel een zaterdagclub dan worden. Vierde klasse F was ook uitgespeeld. Lemelenveld haalde daar de tweede periodetitel. Ook een tweede periodetitel was er voor Hoornhorst in de vijfde klasse F. Ook daar wordt niet meer gevoetbald. En in de vijfde klasse A wordt ook niet meer gevoetbald. Balkbrugge en Vilsteren spelen erin. Die landen zo'n beetje in de middenmoot. Nog wel een paar klassen hoger. En de derde klasse Oornoord wordt nog wel gespeeld. Morgen om 14:00. Dat is USV tegen Erika. En ja, USV is al gedegradeerd. En we hebben nog EMMS uit Slagharen tegen HOVC. Maar dat is dus allemaal niet morgen, maar tweede Pinksterdag.

0: nieuws.
1: Michael McDonald zingt ook in de Doobie Brothers. Dit was Sweet Freedom. En daarvoor hadden we Trumpet Cross van Rijn van den Broek. Sportnieuws, inderdaad, de ingebruikname van de nieuwe clubhuis van voetbalvereniging Vroomstorpse Boys op Sportpark De Bosrand wordt opgeluisterd met een feestwedstrijd. En dat is het eerste elftal die speelt dan tegen FC Twente. De eredivisieclub komt met de voltallige selectie, hadden ze beloofd naar Vroomstorp. De wedstrijd staat gepland op zaterdag 27 juni om 3:30 en vormt het centrale onderdeel van een feestelijk programma voor jong en oud. De ticketverkoop is inmiddels gestart. Ga hiervoor naar de website van de Vroomstorpse Boys, www.vvvroomstorpseboys.nl/fc20. De Sport

0: Nieuws.
1: De activiteitencommissie van voetbalvereniging Den Ham organiseert voor de 17e keer het buurtvoetbaltoernooi. De prestigieuze krachtmeting in het Brinkdorp zal plaatsvinden op vrijdagavond 5 juni. De wedstrijden worden gespeeld op Sportpark De Roorst. Het is een evenement waaraan door buurtverenigingen en samengevoegde straten kan worden meegedaan. Gezelligheid en saamhorigheid in combinatie met sportieve inspanning zullen wederom de belangrijkste uitgangspunten zijn van dit 17e voetbalfestijn. Aanmelden kan er met vrijdag aanstaan, oftewel 29 mei, door een e-mail te sturen naar ac@vvdenham.nl.
2: De Sporttribune.

0: Love Somebody hoorde Morgan Wallen. We gaan even korfballen. Uiteraard zo is het altijd zo met mooi weer dat we de korfballers in actie zien. Alleen dit weekend niet, want het is Pinksterweekend. En dan nemen ze weer vrij en dan gaan ze genieten van de 28 en 29 graden waar we dit weekend hebben. Maar deze is dus voor volgend weekend. Volgens mij is het ook het laatste speelweekend. Dat is in de overgangsklasse Juventa 4 uit Hardenberg. Die spelen thuis op het sportpark de Kruisebrink tegen Reorst 45. Dat is de nummer 2. Wedstrijd van 3:30, ook om 3:30 in de eerste klasse. In Friesenveen speelt Amicitia thuis tegen DOS WK. Ja, en dat gaat om de nummer 1 positie. Ze hebben allebei evenveel punten. Dat wordt een spannende wedstrijd. En dan hebben we de vierde klasse. Top From Zop speelt thuis tegen DKOD. Een echte degradatie kraken. De nummer 6 tegen de nummer 7. En DKOD die staat als laatste. Op de Bosrand wordt ingegooid, zoals dat heet. In voetbal zeggen we afgetrapt, maar hier moet ik zeggen ingegooid om 4:15. En dan hebben we uit Westeraar SDO. De trotse koploper speelt tegen de nummer 2. Ook die hebben evenveel punten. En ook dat is heel spannend om 3:30 al. En dat is Sportpark het Twistveen daar bij het veld van SDO. Dat is het korfbalprogramma voor volgende week.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Culture Beat. We horen altijd Mr. V, maar deze mag er ook zijn. Je hoort Inside Out. Daarvoor God is a DJ van Faithless. Nou, de DJ die hier achter de knoppen zit is toevallig een vrolijke God. Dus is Brenna en die staat op deze platen. We gaan eens even kijken. Het is 9 minuten bijna voor 2, 3 eigenlijk. Het eerste uur zit er bijna op zijn eind. Wat zijn de wedstrijden die we vandaag gaan doen? Er zijn er dus 3 die beginnen om 3 uur. Dat is Dize West tegen DVC Derenswaard met Ben Harms. FC Ommen tegen Seerbroek met Gert Stegeman. En Hans Pullen zit bij MSC tegen Bergentheim. En waarom deze 3? Het zijn allemaal wedstrijden dat gaat om degradatie. Waar Bergentheim eigenlijk het beste ervoor staat. En Ommen, nee, het slechtste ervoor staat. En Ommen die staat er het beste voor. En Derenswaard is het echt een beetje bibberen welke kant het op gaat. Dus het wordt gewoon heel erg spannend straks in die wedstrijden na 3 uur. En om 4:30 nemen we nog even de eerste half uur mee van de eerste helft. Op de wedstrijd van Deto tegen Kwik 20. Frieseveen tegen Oldenzaal, zullen we maar zeggen. Of Sportpark midden in Frieseveen. Dat is straks. En van al die andere wedstrijden die ik al eerder noemde, daar hebben we gewoon de tussenstanden van. En alle uitslagen voor zover de wedstrijden om 2:30 of 3 uur zijn begonnen. We gaan nu even luisteren naar Taylor Swift, Opalite.

0: De Sporttribune.
1: Sportnieuws.
2: Neem nog even een sportbericht mee voor het nieuws van 3 uur. Afgelopen dinsdagmiddag vond de open dag plaats van Deto's ontmoetingspark het midden. De middag werd georganiseerd door 7 studenten van Saxion samen met kwartiermaakster Marloes Beets van het ontmoetingspark. De open dag bood bezoekers de kans om op een laagdrempelige manier kennis te nemen met het ontmoetingspark en de activiteiten die hier worden georganiseerd. Er was een gevarieerd programma met spel, beweeg- en ontmoetingsactiviteiten. Een van de hoogtepunten van de middag was de muziekbingo. Ook de lichte beweegactiviteit onder begeleiding van de fysiotherapeut viel goed in de smaak. Ook de komende weken bruist het ontmoetingspark midden van energie en activiteiten. Aanstaande dinsdag is er een en ook op 2 juni, 9, 16 en 23 juni zijn de Saxion-studenten weer bezig met de kwartiermaakster om opnieuw activiteiten te organiseren. En het is steeds middags van 2 tot 4. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. De koffie staat klaar. Bezoekers zijn van harte welkom om de sfeer te proeven, maar ook om mee te doen, nieuwe mensen ontmoeten en te ervaren wat ontmoetingspark het midden in Frieseveen te bieden heeft. Dat is het laatste sportnieuws voor dit uur. We maken ons op voor de 3 wedstrijden die we straks live gaan uitzenden. Tot die tijd hoor even de tune tot aan het nieuws.

0: De Sporttribune.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is de Sporttribune.
3: Het sportprogramma van Noos FM, Delta FM en Vechtel FM.
0: Met live verslag en het laatste sportnieuws.
4: Tweede uur van de Sporttribune zijn we in aanbeland. Luisteraars, goedemiddag en welkom voor als je net hebt ingeschakeld op deze 23 mei 2026. De Sporttribune, een sportprogramma, integraal sportprogramma wordt uitgezonden bij de omroepen Noos, zoals je net al hebt gehoord, RTV Vechtdal en Delta FM. En Delta is nu aan de beurt om dit te doen in het samenwerkingsverband RTV 4. En vandaag hebben we verslag van 4 voetbalwedstrijden, straks om 16:30, een stukje van Deto Quick 20. En straks gaan we gelijk al contact zoeken met onze verslaggevers bij de wedstrijd Diezenwest, Derumsvaart, Ommen tegen Serenbroek en MSC Bergentijn. Eerst luisteren we naar Superstring van Cygnus X.
0: De Sporttribune.
5: Marcus, goeiedag.

0: Een nummer in het van Sickness X en Super String. Ja, altijd als je het hoort moet je wel weer denken aan die festivals en al die dance events die allemaal nu zijn gestart. Hoorde je ook net in het nieuws. In Pinksteren neem zonnebrandcrème en water en zo allemaal mee. Het is toch een mooie periode waar we nu in zitten, waar we naartoe gaan. En waar we nu eerst naartoe gaan live qua voetbal, zullen we maar zeggen. Dat is naar Gert Stegeman, die zit bij de wedstrijd Ommen-Serenbroek. Die wedstrijd is denk ik al begonnen. Gert, goedemiddag. Gert, hoor je me nog?
1: FC Ommen-Serenbroek. Ah. Sportpark Westbroek te Ommen. Een heel belangrijke wedstrijd is ook voor Ommen, want in de play-offs, noem ik dat maar, of de na-competitie, hoe je het ook wilt noemen, die kunnen ze nog ontlopen door deze wedstrijd te gaan winnen. En dan moet Hogeveen verliezen, want er is namelijk zo, Hogeveen die heeft 30 punten. En FC Ommen heeft 28 punten, maar Hogeveen heeft een veel beter doelsaldo. Die heeft min 2 en FC Ommen die heeft min 19. Dus dat is even afhankelijk van wat Hogeveen doet. En natuurlijk, FC Ommen die moet sowieso deze wedstrijd hier winnen. Het is lekker warm, het is een graadje van 28, 29 is het op het moment. En we hebben op de klok hebben we 5 minuutjes staan. Dus het is gewoon afhankelijk van wat eigenlijk de tegenstander, zeg ik, Hogeveen doet. Rechtstreeks degraderen, het is niet meer mogelijk. Dus dat kan niet. Dus, maar het gaat erom, speel je na competitie of ga je gewoon door zonder na competitie. En dan is het met deze wedstrijd gebeurd. Dus even afwachten. Er is nog niet heel veel gebeurd. Het is 5 minuutjes, het is warm en ze tasten een klein beetje af wie wat en hoe of wat. Dus het bal wordt rondgespeeld. Af en toe een keer een balletje voor, maar daar gebeurt verder heel weinig mee. Dus tot op dit moment is het hier op Sportpark Westbroek, het zondag Sportpark Westbroek in Ommen, FC Ommen 0, Serenbroek 0.
0: Gert, je verstaat me goed hè, volgens mij toch?
1: Ja, ik versta je goed, ja.
0: Oké, ik zou even willen weten in welke 11 Ommen speelt.
1: In welke 11 Ommen speelt? Ja, dat kan ik eventjes zeggen, ja. Jan Nevering op doel, dan hebben we Frank Marienburg, we hebben Ime Zeida, Jorm Hekman, Jamir Jaspers, we hebben Matthijs Schottert, Maarten Bel, Thomas Jolink, Rens van der Wolfsaar, Tom Simons en Tim Ribbering. Dat zijn de 11 die op dit moment in het veld staan. En dan hebben we op de reservebank hebben we nog Robin Meijerink, Wesley Mulder, Pascal Knoef, Sidney Flim, Kas van Marem, Simeon van Veld en Mark Bennemeer. Dus ze hebben nog redelijk wat op de bank zitten. Maar in ieder geval, de helft die heb je gehoord. Dus die moeten het in eerste instantie gaan doen. Mocht het niet helemaal lopen zoals de trainer het graag ziet, dan gaat hij daar wijzigingen aanbrengen. Maar dat is ook voorlopig nog niet van toepassing. Dus er gebeurt nog niet heel veel. Tribune zit lekker vol, want dan zit je in de schaduw hier. Dus dat is wel mooi. En hier voor de tribune staan ze ook in de schaduw. Maar aan de overkant staan er wel behoorlijk wat mensen. Maar die staan echt volop in de zon te kijken. Dus dat is, of dat nog een voordeel of een tegenslag voor je is, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, onderhand, even kijken, deze pakken we nog even mee. Een hele mooie, die gaat richting Maarten Bel. De man die FC Ommen gaat verlaten. Frank Marienburg schoot vanaf de rechterkant, vanaf de middenlijn ongeveer. Balletje mooi voor de goal, maar de heer Bel, die kon er, Maarten Bel, moet ik zeggen, die kan er niet heel goed bij komen. Die schampte net zijn hoofd dus en net niet genoeg om kracht te zetten dat hij de goal inging. Dus in ieder geval, het eerste wapenfeitje van FC Ommen staat op papier en het is hier 0-0 op Sportpark Westbroek.
0: FC Ommen dus tegen Serenbroek is dat. Dan gaan we naar Dize West tegen DFC, of DVC, Derenstaart moet ik natuurlijk zeggen. Ben, ik weet hoe de situatie is voor Derenstaart. Kun jij het nog even uitleggen?
2: Wat zei je?
0: Zeg ik weer door de situatie is voor Derenstaart waar ze moeten doen vandaag. Kun jij het nog even uitleggen?
2: DVC Derenstaart, het is een beetje oningewikkeld. Het ligt ook puur eraan hoe de situatie straks bij MSC is. Of hoe nu de situatie is bij MSC tegen Bergentijn. Bergentijn op de 25e plaats met 24 punten. En daarboven DVC Derenstaart 25, 27 punten. Ja, en de FC Ommen... staat daar weer boven, maar het is net al uitgelegd met 28 punten. Dus DVC Derenstaart moet minimaal gelijk spelen hier zo op het sportpark, het Hogelaar. Maar dan ziet het niet naar uit, want we zijn nog maar 7 minuten zijn we hier onderweg hier zo dat we zijn begonnen. En de stand is al 2-0 in het voordeel van Dize West. Dat ziet er zeer zwaar uit voor DVC Derenstaart. Want DVC Derenstaart moet vanmiddag hier winnen of minimaal gelijk spelen. Ja, wil het in die na-competitie zitten. Want mocht Bergentheim daar winnen, daar zo in tegen MSC in Meppel, dan wordt het wel penibel. Want of helemaal penibel is het dan niet. Want dat speelt het doelpuntgemiddelde en dat is van Bergentijn stukken beter van DVC Dedervaart. Voorlopig staat DVC Dedervaart hier achter met 2-0. En echt bewaar mij van de doelpuntmakers van deze West. Want dat zijn zeer moeilijke namen. En ik heb er van de week echt nog geen studie over gemaakt. Hoe als ik die namen uit zou moeten spreken. Dus bewaar mij dat ik de namen niet ga noemen van de spelers van deze West. Maar hoe speelt DVC Dedervaart? Dat speelt onder andere met Stand Kroesen in het doel. Storm kunnen achter Wilde Spitser, Aaron Brent, Mick Kulder, Ronald Zwaarstra, Nater Kampinga en Martijn Ballas en Dimitri Tempelman en Kevin Meijer. Dat die spelen dus voor DVC Dedervaart. Die toch een zeer moeilijke opgave nu al na een minuut of 6-7 hebben om die achterstand weg te werken. Ja, en een pech voor trainer Johan Pitstra, want net voor het fluitsignaal daarvan de scheidsrechter was het daar soort Nick Hofman die geblesseerd met het inspelen het veld moest verlaten. En voor hem speelt dan Quentin Prins. Dat is de nummer 11 bij DVC Dedervaart. DVC Dedervaart zal het uiterste moeten zetten. Hier zo op het sportpark in Zwolle. Om die gelijkmaker minimaal hier zo te gaan halen. Want dan zijn ze veilig, of veilig niet, maar dan moeten ze in ieder geval de na-competitie spelen. Mochten ze hier verliezen en Bergentijn wint, dan wordt het zeer zeker dat het dus de degradatie is voor DVC Dedervaart in plaats van voor Bergentijn. Maar zover is het nog niet. We hebben nog even te gaan. En het zonnetje schijnt hier ook in Zwolle. En laat het ook voor DVC Dedervaart zijn. 2-0 in het voordeel van deze West.
0: En die doelpuntenmakers die waren trouwens Romano Luhukay en Milan Scheffer. Valt op zich nog wel mee. Ik dacht, er komen allerlei van die ingewikkelde namen. Maar in ieder geval 2-0 daar bij deze West Dedemsvaart. Nou, Ben Harms legt al uit. Gaan we naar Hans Pullen toe. Dat biedt perspectief voor Bergentijn. Maar ja, dan moet je wel winnen vandaag.
3: Ja, inderdaad. En dan moet je niet zo dramatisch beginnen zoals Bergentijn deze wedstrijd is begonnen. We waren denk ik 10 seconden aan het spelen. En we krijgen al een strafschop tegen, een volledig terechte strafschop. Een verkeerde terugschop van Henry Stoede richting Rolf Timmer. En die kon niet anders doen, Rolf Timmer, dan de spits van Mart Jonkers van MSC onderuit halen. En waardoor de aanvoerder, dat is een hele moeilijke naam, maar Martin Stoede of iets dergelijks. Maar die ook in de kruiswedstrijd ging achter de bal staan, schoot de bal feilloos binnen. Kansloos voor Rolf Timmer in de rechteronderhoek. En waardoor de stand dus 1-0 kwam na 20 seconden spelen in deze wedstrijd voor MSC. En inderdaad de kansen wat deze West dan nu... zijn bijna 2-0 voor MSC, maar die bal gaat net naast het doel van Rolf Timmer. En als ik dan de stand hoor inderdaad bij deze West Derenstraat, ja, dan is er maar één optie voor Bergentijn. Dat is deze wedstrijd, die moet je gewoon winnen. En win je niet, ja, dan ben je gewoon gedegradeerd. En anders heb je nog een kans via de na-competitie. Dus dat zal de resterende tijd hier moeten zijn. Ik kijk als ik een scorebord heb, maar ik zie je geen scorebord. Oh, in hoek. Ja, mijn zoon is erbij, dat scheelt stuk. 7 minuten staan er op het scorebord inmiddels. We zijn wat later begonnen, want een aantal spelers van MSC die namen blijkbaar afscheid van hiervoor. Niks aan de hand, gewoon die bal uitlopen voor Rolf. Ja hoor, uittrap van de keeper die komt in één keer in had. Die zit van Rolf Timmer, die moet niet naar je speelt de bal terug naar Rolf Timmer. En dat is gevaarlijk, maar die Mart Jonkers komt er weer aan. Ja, dat is een goede spitsstart hoor. Die is van Sander Lammering. En die probeert dat te winnen van de aanvoerder, maar dat mislukt. En dat is nu Bergentijn vlakbij voor de dugout, die gaat ingooien. En dan zal Tigo Brils zal inderdaad gaan ingooien aan Bergentijn. Speelt die bal terug richting de stoeten. En die speelt de bal weer ver, probeert hij te spelen. Ja, dat is goed. Nick buiten naar Eichhout. Hij zegt het. Was niet zoveel aan de hand, hoor ik naast mij. Maar ja, goed, ik heb een groene bril natuurlijk op. En probeer je daar een vrije trap bij te krijgen. Dat is niet gelukt. En MSC kan weer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Ik zal het nu even meenemen. MSC aan de putten kan niet richting Mart Jonkers. Stijn ten Abel zit erbij. Maar met z'n drieën kunnen ze die nummer 24 van Meppel niet nu houden. Die gaat nu richting het strafschopgebied. En als die man heeft, nu zit Milan Hans daar goed tussen. En de kan de voorstander van MSC kan die bal terugkomen. Nee, de Bergentijn is rommelig aan het spelen. Veel spanning erop, denk ik. Ja, nu weer in de goed in de grote bal. Nu probeert hij wel goed. Dat is goed. Dat is nu Sander Lammering met de aanvoerder. Ja, nu wordt het erin gerot. Maar Sander is snel, maar die aanvoerder is ook snel. En die glijdt de bal over de zijlijn. Bijna 9 minuten hier gespeeld. En voor Werdenheim een hele vervelende stand op het scorebord. 1-0 voor NSC.
0: Dus als het zo blijft, dan degradeert Bergentheim op dit moment rechtstreeks. En Ommen die kan dus nog ontlopen, maar daar zijn ze afhankelijk van ongeveer. Maar daar is allemaal nog niks veranderd. Dat ziet er nog niet zo goed uit. We moeten niet zo beginnen, want dan worden we allemaal chagrijnig. Kijken we naar ASC 62. Daar is onze hoop natuurlijk op gevestigd. Die spelen thuis tegen De Weide in punten exact gelijk. En wie wint? Als ASC wint, dan spelen ze na competitie voor promotie. En De Weide heeft dan een gelijkspel genoeg, omdat zij een beter doelsaldo hebben. Op dit moment is het daar 0-1. Dus ook dat geen goed begin.

0: Alan Parsons Project, je hoorde Don't Answer Me in de Sporttribune. We gaan naar FC Ommen tegen Serenbroek. Daar zit Gert Stegeman voor ons. Ze speelden eerder dit seizoen tegen elkaar. Toen werd het 1-0 voor Serenbroek. Daar moeten we vandaag andersom hebben.
1: Ja, dat moeten we zeker vandaag andersom hebben. En Ommen had het al zojuist een minuutje geleden. De 17e minuut ging Maarten Bel. Die ging bijna alleen op de keeper. Er zat nog een speler tussen. Hij schoot hem wel, maar hij schoot tegen de keeper aan. Die raakte daardoor geblesseerd. Maar dat was eigenlijk het eerste, de eerste grootste kans voor FC Ommen om dat de 1-0 van eerder dit seizoen om te zetten naar een overwinning. Wat de rest van mij wordt krijgt een speler van Serenbroek krijgt een tik in het gezicht. Niet bewust, maar die krijgt daardoor wel een vrije trap ter hoogte van de middenlijn. En zullen we kijken wat daaruit komt. Het is tot die 17e minuut, tot die grote kans van Maarten Bel, was het eigenlijk allemaal een klein beetje gezapig, om het zo te zeggen. Het werd niet veel gecreëerd. Wel wat balletjes via de zijkant, of via links of via rechts. Maar die kwamen dan niet weer op de goede manier voor de goal van Serenbroek om daar een doelpunt uit voort te brengen. Maar het heeft natuurlijk ook met de warmte te maken, met de hitte. Want zo kun je het wel zeggen, een graadje van 28, 29 schat ik er toch wel in dat het hier is. Dus dat zal ook mee te maken hebben dat de tempo niet al te hoog gaat liggen. Dus, maar in ieder geval, je moet het tempo toch wel wat verhogen om natuurlijk een goal te bemachtigen aan de kant van Serenbroek. Natuurlijk dat ze daar de goal in gaan voor de liefhebbers van Ommen. En andersom, daar gaat iemand die wacht even. Nou, dat gaat gelukkig net goed. Dat is in het doel, in de 16 meter van FC Ommen. Daar gaat Frank Marienburg, die springt onder de bal door. Die kopt er niet raak, maar die gaat er overheen. En dan heeft een speler van Serenbroek, die heeft dan de mogelijkheid om hem aan te halen. Maar die bal loopt te ver weg van de 16. Dus die moet hem helemaal weer opnieuw moet hij het opbouwen. En dan gaat de bal via de achterlijn. En dan is het een, even kijken, dan is het nog, blijft nog binnen ook nog. Ik had verwacht dat hij helemaal achter ging. Maar in ieder geval, Serenbroek nog in de aanval. En die bal wordt wel verdedigd. Die pakken we nog even mee. Want even kijken, nou, die wordt uitverdedigd. Hij gaat richting Tom Simons. Die die krijgt de bal niet goed aangespeeld. Maar die verovert hem wel. Maar die schiet hem over de zijlijn via een speler van Serenbroek. Dus FC Ommen mag ingooien. 20 minuten nog gespeeld op de klok hier. En het is nog steeds hier 0-0.
0: Eerder speelden Dize West en Dedersvaart ook tegen elkaar. Toen won Dedersvaart thuis met 5-1. Dus wat dat betreft zou je denken, Ben, het zou moeten kunnen vandaag.
2: Ja, inderdaad, dat zou inderdaad moeten kunnen. Maar goed, we zijn dus nu dan 17,5 minuut zijn we onderweg in deze wedstrijd. 2-0 nog steeds voor Dize West. En net al een hele, hele, hele knappe aanval van DVC Dedersvaart. Via de rechterkant was het daar Dimitri Tempelman die de bal knap voorzet. En die bal kwam voor de voeten van Kevin Meijer. Maar die bal die kwam dus, hij schoot ook prima in. Maar de doelman van Dize West kreeg zijn voetje er nog tegen. En dat betekent dat wegkansje en weg te aansluitende treffer voor DVC Dedersvaart. 18 minuten gespeeld. Een cornerbal voor DVC Dedersvaart. Aan de rechterkant Aaron Brent. Aaron Brent die speelt hem daar zo op. Die komt hij dan op de Ronald Zwaarstraat. Die bal komt voor, maar die wordt weggewerkt in de eerste instantie door Dize West. DVC Dedersvaart blijft de bal bezet door middel van de ingooi. En dat is dan die ingooi. Dat zal door Kevin Meijer gedaan worden aan de linkerkant. En via is het dan Martijn Ballas. Komt die bal daar, maar die bal die wordt sneller in de voeten van een verdediger van Dize West gespeeld. Maar er wordt een beetje gerommeld en die bal gaat over de achterlijn. En dat is via Nathan Kampinga gaat die bal dus via de verdediger gaat die over de achterlijn. Dat betekent doeltrap voor Dize West. 19 minuten gespeeld. 2-0 nog steeds in het voordeel van de Zwolse ploeg.
0: Bracht de tijd op 7 minuten voor half 4. We gaan luisteren naar Fleetwood Mac.

0: De tegenstander van Bergedijk heeft vandaag natuurlijk ook belangen. Want ja, als laat ik maar zeggen, de andere twee voor promotie gaan verprutselen. Dan hebben we het over de ASC 62 en De Weiden. Dan kan misschien MSC nog wat. Maar bij deze tussenstand lukt dat niet. Maar als ze gelijk spelen bijvoorbeeld, dan is er een mogelijkheid. En ja, dus dat betekent Bergedijk, Hans Pullen, dat ook de tegenstander nog niet echt is uitgespeeld. Hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Het is 21 minuten staan op het scorebord. En hier in het bloedhete Meppel wordt er nu ook even een drinkpauze geregeld voor de jongens. Dus je wordt terecht uitgeraakt, want het is natuurlijk inderdaad vreselijk warm. Terwijl er ook een speler van NEC gebaseerd op de grond ligt. Die als het nu ook tijdens deze drinkpauze even verzorging kan krijgen. En dan zie ik de trainers van Bergen aan de zijkant proberen die jongens nog te bereiken. Kunnen ze nou wat daarmee doen? Om in deze wedstrijd te komen. Niet dat ze na die 1-0, de eerste 5 minuten waren duidelijk voor NEC, maar daarna kwam Bergen wel iets beter in het spel. Niet dat ze grote kansen kregen, maar het kwam wat dreigend voor de goal in ieder geval van NEC. En dan moeten ze proberen dat vast te houden natuurlijk. En ja, het is maar één ding is vandaag belangrijk. Dat is het resultaat van hier zo. En dan moet deze staat inderdaad, deze stand, daar blijven. Dat wij hier in ieder geval een overwinning gaan halen in deze wedstrijd. Maar kijken als dat lukt inderdaad, dat is afwachten. Een bejaarde man, meneer Visser heet hij. Maar niks aan te merken, in ieder geval de eerste 20 minuten niet. Fluit niet gewoon goed, is correct. Het is ook een hele correcte wedstrijd trouwens daarin. Maar dat betreft is dat ook belangrijk. Het is alleen door en door zonde dat je na 10 seconden dat je die strafschop tegen krijgt. Waardoor NEC op die ene voorsprong kwam. En nu moet Bergwijn proberen zich te gaan herpakken in deze wedstrijd. Terwijl nu en die studie gaat doorschuiven in het middenveld. Dat is ook wel verstandig rekening, want zij spelen met 4 middenvelders. En nu moet Sander Vlammerik direct voor de keeper doorschuiven. En die bal moet dan voor Bergwijn zijn, want dat is dan belangrijk. Die bal gaat niet over de zijlijn. Kijk naar onze grensrechter André Hossik, maar die vlagt er niet. En dit is nu weer terug naar de keeper. Die speelt de keeper een goede trap, hoor. Dus die speelt de bal richting... ik denk dat wij een overtreding krijgen. Ja, tuurlijk, want het was bij Hensbal. Het is van Hendrik Stoeten in dit geval. Maar hij kreeg een duw in de rug, waardoor Bergwijn een vrije trap mag gaan nemen. Zelfs Sjeel de Putten zal die bal moeten gaan nemen. Als Sjeel de Putten speelt die bal breed richting Hendrik Stoeten. Nu Hendrik Stoeten moet weer breed. Gaat hij diep. Oeh, en die oh. Hij neemt het risico. Hij neemt nog een risico. Hij probeert twee man te passeren. En nu, en dat lukt bijna. Maar het is, dat doe je goed niet. Nee, nou, ja. Zij zeggen vlaggen voor buitenspel. Ongelooflijk. En dit is gewoon een kannenbal voor Bergedijn. En de grensrechter van NEC die vlaggen voor buitenspel. En dit is scheidsrechter die er nu staan. En die zwaaien naar het toe van het risico buitenspel. Dus dan kunnen we nu een kannenbal. Die nemen we dan even mee van Bergedijn's zijde. Het is aan de overkant van het veld. Zal Stijn ten Apel zal die bal in moeten brengen. Nou, iets beter dan net een kannenbal. Maar die was niet zoveel. Komt die bal van Stijn. En we doen het weer kort. Het is nu dicht buitenhuis. Kan die erbij? Ja, maar niet voldoende. Niemand kan dat schieten. Dan gaat hij ook nog op de rechterbeen van Niek Nijenhuis. Maar dat moet natuurlijk helemaal niet. Terwijl die bal er nu wel of niet uitgaat. De MSC zal hem laten lopen. Ja, het is... scheidsrechter geeft die bal aan MSC. En de aanvoerder van MSC mag die bal nu gaan ingooien. Achter de middellijn zegt de scheidsrechter. Heel streng. En die gaat de aanvoerder van MSC gooit die bal nu in. Gooit die bal verder in. Bemoet nu aan Hans moet daartussen zitten. Jullie wel, maar half. Kan opgevangen worden door de speler van Meppel. De nummer 10 die hier vast voor mij speelt die bal weer terug. Richting nummer 12. En dan gaat die bal richting in het middenveld. Ja, ze spelen met 3 verdedigers achterin. Maar ze spelen nu genoeg. Nick Buitenhuis, ben je snel genoeg? Nee, je bent niet snel genoeg. Dus, want er was een 1 tegen 1 situatie. Ja, ze spelen met 3. Op middenveld en ook weer 3 voorin. Nou, dan moet je tegen Mapen, dan moet je dat zelf ook gaan doen. Dan moet je gewoon schakelen daarin. Tjigo Brood doet dat nu goed, kapt die bal weg. Maar dus de tweede bal is voor MSC Meppel. Dan gaat die bal over de zijlijn. Ja, gaat over de zijlijn via Sander Lammering. En mag MSC gaan gooien. Ik kijk naar de scorebord en daar staat op 25 minuten. En wat veel vervelender is voor Bergwijn. Stand nog steeds 1 tegen 0 in het voordeel van MSC.
0: Nog een uur ruime speeltijd te gaan. Dan is dit de situatie op dit moment. MSC Bergedijn dus 1-0. Diezewest, Derenswaard 2-0 en Ommen Serenbroek. En dat zou op dit moment betekenen dat de Bergedijn rechtstreeks degradeert. En dat Derenswaard en Ommen na competitie gaan spelen om degradatie te voorkomen. Dat is even de stand tot zover.

0: Axwell en Ingrosso en Sun is Shining. Je merkt een beetje al in de sporttribune. Bij ons is de zomer al toegeslagen wat meer positieve muziek. Want dat kunnen tegenstanders, laten we zeggen, de clubs waar wij bij uitzenden. Dat is voor FC Ommen, Bergentheim en Deresvaar. Die kunnen wel positiviteit gebruiken. Nou, in ieder geval gebeurt wel wat op de andere velden. Bijvoorbeeld ASC 62 uit Dalfsen. Die spelen het laatste jaar onder die naam. Die spelen tegen De Weide. Als ze winnen, dan gaan ze na competitie spelen voor promotie. Het was 0-1 en het is een tijd van 2 minuten nu 2-1. Voor ASC 62. Dus daar komt nog een toetje aan, lijkt het wel. En ook wel gunstig nieuws eigenlijk, want Hoogeveen is op een 1-0 achterstand gekomen tegen Biekwik 28. Dus werk aan de winkel, zou ik zeggen, Ben.
1: Ja, inderdaad, werk aan de winkel hier in Zwolle. Maar de stand staat naar een, even kijken, naar een 35 minuten nog steeds, 36 minuten nog steeds op een 2-0 achterstand voor DVC Dedemsvaart. Alhoewel, ik moet dat de stand had echt goed anders kunnen wezen. Een prachtig aanval was het daar voor enkele minuten geleden, zagen we daar zo. En dan komt die bal weer. Ja, daar gaat iedereen. Ja hoor, eigenlijk is het de verdiende dat hij de 0 daar weg wordt weggepoetst. Want in de 28e minuut een exacte aanval wat we net al zagen. En daar kwam die bal dan voor de voeten. Daar zo was het in de 28e minuut. In de 28e minuut was Dimitri Tempelman aan de rechterkant. Die razendsnel langs een directe tegenstander daar ging. En dat was Kevin Meijer die de bal weer voor de voeten kreeg. Maar dat was die goalie van Dizze West. Die was er nog en die kreeg zijn voetje er weer tegen. En die bal sprong over zijn doel heen. En dat betekende uit de cornerbal niets. Maar we zagen net dan in die 36e minuut dat daar zo de bal weer aan de rechterkant kwam. En wat ik dus al zag, dat was dan aanvoerder Wim Spitsen die nu de bal voorzetten, scherp voorzetten. En nu was het dan daar zo, Kevin Meijer, die jonge speler, die bal daar zo wel goed voor zijn voetjes kreeg. En hij scoort de 2-1 DVC. Dedemsvaart is op jacht. Ze hebben de score te pakken. En wie zou zeggen, misschien over een enkele minuten dat dan die gelijk maken. Want het is niet zo best, want toch behoorlijk na die 2-0 in elkaar gezakt is en die het wel goed vinden met dit warme weer. En toch, zolang als DVC deze vaart niet dichterbij komt, dan vinden zij het ook wel goed. Want 2-0 is ook een prima uitslag om deze wedstrijd dan winnen, logisch winnend af te sluiten. Maar zover is het nog lang niet. We hebben dan nu even kijken, 38 minuten hier gespeeld op het Sportpark Hogelaar. En de stand is 2-1 door doelpunt komt daar zo van die jonge speler Kevin Meijer.
0: Hoogeveen is op achterstand gekomen thuis tegen Biekwik 28 en dat biedt perspectief voor Ommen. Dus als ze die winnen en het blijft zo, dan ontloopt men de na-competitie, Gert.
2: Ja, zeker. Dan ontloopt men zeker de na-competitie. We hadden hier nog niks gehoord over standen of zo, maar hoeveel is deze dan? 0-1 daar?
0: Ja, 0-1.
2: 0-1, oké, duidelijk. Even eens kijken, we zijn hier op de klok 39 minuten en dat is inclusief de drinkpauze die we gehad hebben na 23 minuten. Zijn de ploegen even een minuutje of twee naar de kant geweest om wat te drinken, om het vochtverlies weer aan te vullen. Daarna was er een kans voor, dat was voor Jamir Jaspers, die kreeg de bal voorgezet van Jon Hekman, maar Jamir stond in buitenspelpositie, ging de goal wel in, maar die goal werd afgekeurd. Daarna was het de 8 minuten later, was het een

En dan gaat hij eventjes kijken. Tim Ribberink die de bal overneemt aan de zijkant. Maar die kan er nog niet heel veel mee. Want het is wel zo dat Serenbroek die verdedigt goed. Die heeft de boel redelijk onder controle achterin. Af en toe komen ze er eens een keer door. Maar ze hebben het achtergoed dicht. Dus Ommen heeft daar wat moeite mee. Het is nu aan de, even kijken. Is het Jamir Jaspers die tussen twee man doorgaat. Maar daarna weer stuit op een derde speler van Serenbroek. Dus daar komt niet heel veel uit. Het is nog steeds Ommen die wel de bal heeft in de vorm. En even kijken. Zo. Het was een... ja. Een heel mooi schot van een metertje of twintig van het goal. En dus de Rens van de Wolfzaar die hem klein half metertje overschiet. Dus had misschien wat meer in gezeten. Maar voorlopig is het na 41 minuten spelen hier op Sportpark het Westbroek is het 0-0.

0: je trompetten hoort en de accordeon is het alleen maar lekker warm bij de carnaval in de Pariemen. Warm is het ook bij Dize West daar in Zwolle?
1: Ja, het is hier wel een temperatuurtje wat wel naar de 30 graden gaat. Maar dat is niet aan het voetballen te zien, dat het 30 graden is. Want dat is wel aardig in een lagere tempo hier zo.

0: Op het Sportpark Hoge Hoop. Maar in ieder geval, we zitten al in de 41ste, 42ste minuut. En die Sebastien kwam vrij eenvoudig in de 40ste minuut op 3-1. Aan de rechterkant schoof daar die snelle nummer 7. Snoof daar zo weer een verdediger van DVC deed de fout voorbij. En zijn terugleggende bal, die werd prima daarin geschoten. Echt prima, zonder dat een speler van DVC daaraan iets aan kon gaan doen. En gelijk erop was het DVC Denenvaart dat het toch weer van zich liet spreken. En ze het niet neer laat leggen bij die 3-1 achterstand. Want het was Dimitri Tempelman op de rechterkant. En ik had hem al eerder genoemd, deze uitzending. En zijn voorzet werd door niemand begrepen. Maar hij ging toch wel vrij voor het doel langs dichtbij. Zonder dat de speler van DVC daar soort zijn voetje daar tegen aan kon krijgen. Was dat de verdediging van Dietje West die daar soort de bal daar uitspeelde. En toen kwam Ronald Zwaarstra aan de linkerkant. En een prima bal daar van Ronald Zwaarstra. Was het daar in het hoekje. En daar kon de doelman van Dieze West nog net zijn vingertopjes tegen aankrijgen. En anders was het 3-2 geweest. De stand staat nu dan 3-1. En we zagen daar zo ook nog dat Mick Kulder daar net aan de linkerkant. En dat ook goed doorging. En daar zit stranden op de doelman van Dieze West. Het is nog niet zo dat DVC de vaart helemaal zeg maar, van het veld wordt gespeeld. Nee hoor. Het is gewoon zo dat Dieze West bij elke moment, ik bedoel dat ze in de buurt komen daar van doelman Stan Davy Kroesen, ja, dat het schot bijna wel raak is. Ja, en zo zien we de laatste wedstrijden, zien we dat hier zo regelmatig van DVC de vaart. Ze worden niet weggespeeld, maar de kansen die ze krijgen worden niet voldoende afgemaakt. En zo zien we dat ook in deze wedstrijd, want het staat wel 3-1, maar het had net zo goed de gelijke stand hier op het scorebord kunnen zetten, maar je staat wel weer achter. 3-1 in de voordelen van Dieze West hier in Zwolle.
1: Slechter staat het ervoor voor Bergentheim, want als er zo niks verandert en zelfs als ze gelijk spelen of winnen, wordt het nog heel erg lastig. In MSC, het is Hans Pullen nog niet veel veranderd, 1-0 nog?
2: Ja, er is heel veel veranderd hier, ten gunste van Bergentheim. Dat mag ook gezegd worden, want Bergentheim, ik zei het net in het vorige verslag al, die kwam na de eerste 5 minuten beter in het spel. En het is beloond, want Bergentheim, als u nu naar het scorebord kijkt, dan staat daar bijna 43 minuten, wat veel belangrijker is. MSC nog steeds 1, maar Bergentheim 2. Dus we staan voor met 2 tegen 1. Was de eerste was van Sander de Graaf. Een hele mooie goal, trouwens. Hele beste paas. Nu moet die bal naar links. De bal moet naar links. Oh, ze zit niet. Milan Hans staat helemaal vrij. Die bal had daar naartoe gemoeten. Maar goed, er was een hele mooie aanval van Bergentheim over de linkerkant. Sander de Graaf ging alleen op de keeper af. En die passeerde de keeper op een fantastische manier, waardoor de stand 1 tegen 1 werd. En zojuist een paar minuutjes geleden werd het opnieuw door Sander de Graaf een rommelactie voor de goal. Maar nu waar is Sander de Graaf nu en nu neemt niks bij de schiet wel weer. Ja! Het is 3! Dat is mooi, laat je nooit zijn. Dat is 3 tegen 1 in het voordeel van Bergentheim. Het is Nick Buitner is zijn allerlaatste wedstrijd in Bergentheim 1. Speelt evenveel daarna, ziet hij niet. Het is nu Sander de Graaf die als aangever Nick Buitner juist aanspeelde. En Nick met zijn rechterpoot, niet zijn sterkste poot, maar met zijn rechterpoot schoot hij de bal in de lange hoek, kansloos voor de keeper van Meppel. En dat is natuurlijk een ontzettende omdrijven in deze eerste helft. Wat Bergentheim gedaan heeft. En ik was maar bezig te vertellen, die tweede goal, ja, dat was een actie van Sander Lammering aan de rechterkant. En een beetje gerommel voor de goal, maar ja, dat is Sander de Graaf, die is loei en loei sterk. Hij is de jongste van het elftal, dat is na 17 jaar, maar is, ja, is een beer van de vent. En die rommelde die bal, eigenlijk in de goal, waardoor het 2-2 werd. Hij is dus nu 3 tegen 1 in het voordeel van Bergentheim. En nu moet je dit in ieder geval vasthouden aan de rust. Dus Sander, dan doe je gewoon goede zaken. Je mag je nooit meer weggeven, deze stand. Er staat nu 2 doelpunten voor. En Kop MC die proberen ze al. Nu is het Tycho Bril. Dat is jammer, Nick Buitner probeerde Sander de Graaf te krijgen. Maar dat mislukt. En de keeper en speelt nu ik aan een jongen met een verschrikkelijke goede stand. Die heeft ook korreballen aan Nick. Die gaan geen gekke dingen doen, vindt hij aan de zijkant. Speelt hij niet.
1: Nou, voor mij hallo even langzaam weg.
2: Hier zal de scheidsrechter fluiten voor het rustsignaal bijna. En met 45 minuten staan in ieder geval op het scorebord. En de stand is 1 tegen 3 in het voordeel van Bergentheim.
1: Nou, anders hadden we weggehaald, want het is echt wel de verbinding niet al te best bij Hans Spullen. Maar in ieder geval van 1-0 kwamen we erin. Het is 1-3 ineens voor Bergentheim. En omdat Derenswaard met 3-8 staat, betekent dat nu Derenswaard rechtstreeks degradeert en dat Bergentheim zich voor de promotiedegradatie en terwijl voor de degradatie na competitie in aanmerking komt. Dus dat is niet zo goed voor Derenswaard. Straks Ben Harms nog maar even vragen. Tussentijd gaan we even naar Gert Stegeman. Die wordt met FC Ommen geholpen door Biekwik 28. Waarbij Hogeveen staan. Ja, met dusdanige stand dat Ommen bij winst er rechtstreeks in kan blijven. Ja, straalt dat ook uit in het veld, Gert?
3: Af en toe wel hoor. Af en toe dan zitten er wel wat kansjes bij. Maar er waren een dot van de kans was de 41ste minuut. Tom Simons, ja, die staat binnen de 16. En die heeft hem eigenlijk voor het inschieten. Maar die wil hem boven in de hoek schieten. Maar ja, die gaat te ver over. Dus die maakte niks van. Die maakte niks van, dat klinkt wel raar. Maar die maakte er geen doelpunt van. Dus laat ik het zo zeggen. Maar Scherenbroek, die had er toch wel een paar kansjes. En dat betekent als je mij hoort praten dat het nog gewoon 0-0 is. En dan doet de stand in Hogeveen. Maakt niet uit als ze verliezen, gelijk spelen of winnen. Dat doet helemaal niet de zaken voor FC Ommen. Ze moeten gewoon winnen hier. En daar lijkt het nog niet helemaal op. Heer Scherenbroek heeft de verdediging goed op orde. Wat ik net ook zei, af en toe komt Ommen er eens een keer uit. Ze krijgen wat mogelijkheden om via de zijkant, via de linker of de rechter zijkant gevaarlijk te worden. Maar dat strandt vaak in het niets dus. En Scherenbroek komt er ook wel eens wat uit. Dus die voelen best leuk mee. Dus het is op het moment kun je nog niet zeggen, we hebben echt een bovenliggende partij die het heel goed doet. Maar of het met de hitte of de warmte te maken heeft. Maar goed, Ommen die wel, tenminste ik hoorde die jongens van Ommen al zeggen, we willen eigenlijk nog niet weten wat de stand is in Hogeveen. Misschien dat ze het toch wel gehoord hebben of gehoord hebben gekregen. Dus dat brengt een beetje onrust, hoorde ik zeggen. Dus maar goed, of dat zo is, weet ik niet. Maar ze zullen toch via toch wel wat te horen krijgen. Maar zoals het nu lijkt, dan is Ommen wordt vastgeketend aan de nacompetitie. En dan staan ze wel op plek 11. Maar ik hoorde dan wel dat Derenswaard er dan rechtstreeks uit kan en dat Bergentheim er nog in blijft. Dus dat is dan eigenlijk ook wel weer verrassend, om zo te zeggen. Dus, maar er is hier pauze, er wordt gedronken, het vochtverlies wordt weer aangevuld. En de stand, zoals gezegd, hier op Sportpark Westbroek, het zonnige Sportpark Westbroek, is 0-0.
1: Nou, we hoorden net nog MSC Bergentheim, 1-0 en een vlak voor rust in een paar minuten tijd. Ineens 1-3, twee keer Sander de Graaf en Nick Buitenhuis. Ja, wat moet de trainer zeggen tegen Derenswaard, Ben Harms?
4: Ja, dat ze wel achter staan met 3-1, maar dat ze zich toch met die 3-1 op zich niet hoeven te schamen. Want we zagen net nog een geweldige aanval, prachtige aanval van DVC Derenswaard. En die waren inmiddels scheidsrechter Roel Monza hier ook voor de rust heeft gefloten na enkele drinkpauzes ingelast te hebben. Ja, het was een fantastische mooie aanval. En die bal die kwam daar zo weer voor de voeten van Kevin Meijer. Dat was zijn derde mogelijkheid van de middag, maar hij schoot tegen de doelman op en de kaatsende bal die kwam dus voor het hoofdje van Mick Kelder en die kopte wel in, maar dat was die razendsnelle doelman van DJ West die de bal dus uit zijn doel tikte. De cornerbal van DVC Derenswaard speelde niet. Dus DVC Derenswaard zal toch in die tweede helft nog meer, ondanks de 28, 29 graden, 30 graden en gezien dus dat wij hier ook op kunstgras spelen. Ik bedoel dat het nogal aardig hoger is, de veldtemperatuur. Ja, zullen ze toch in die tweede helft een schepje erbij op moeten doen en zich niet moeten neerleggen bij die 3-1 achterstand. Want de mogelijkheden zijn in die eerste drie kwartier toch voldoende aanwezig geweest om hier minimaal een gelijke stand op het scorebord te zetten. Maar het zijn er zo één keer. Het is niet zo. Het is 3-1 voor Diese West.
1: Oké, dat zijn dus allemaal de ruststanden. Diese West, Derenswaard dus 3-1, Ommen, Scherenbroek 0-0 en MSC Bergentheim 1-3. En we kijken nog naar ASC 62. Die kunnen nog spelen voor de nacompetitie om te promoveren in hun laatste jaar voordat ze gaan fuseren met Dalfsen. Die staan met 2-1 voor tegen De Weide, dus daar ziet het er goed uit. We gaan ook op zoek even naar de tussenstanden van alle wedstrijden van 3 uur. Straks in het volgende uur gaan we ook naar Vriezenveen overschakelen. Want Deerto begint daar om 4:30 de thuiswedstrijd tegen Kwik 20. Dus even kijken, het is nog een paar minuten gaan. We gaan nog één plaatje draaien, dan gaan we naar het nieuws en daarna zijn we terug. En die in de plaat is van Scooter, Endless Summer.
5: Party people! The sky has changed! Can you smell the sun? It's time for the most

0: tussenstanden.
1: Gejuich voor Scooter en ook gejuich voor HHC Hardenberg. Die spelen in Amsterdam tegen de plaatselijke AFC. En ze staan met 1-0 voor. Hardenbergs doelpunt van Marijn Mink. Ik weet trouwens niet of hij zelf uit Hardenberg komt. Vaak bij dat soort teams is dat niet zo. Ze komen allemaal van buitenaf. De vierde divisie D2 Quick 20 is nog niet begonnen. Straks om 4:30 horen we Corné Bal bij het begin van de wedstrijd. Eerste klasse G kunnen we overslagen. Het zijn allemaal wedstrijden om 6:00. Gaan we naar de tweede klasse H. Zutphen-Gramsbergen 2-1. En dan de derde klasse O. Ten slotte FC Ommen-Serenbroek 0-0. ASC 62 tegen De Weide 2-1. Diezenwest DVC Dedemsvaart 3-1. En MSC tegen Bergentheim 1-3. We gaan nu luisteren naar het nieuws van 4:00.
2: De Sporttribune.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar. De vertraging is een kwartier. Alle rijstroken zijn vrij. De andere kant op bij Duiven gebeurde ook een ongeluk. En daar is de rechte rijstrook nog wel dicht. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de Sporttribune.
5: Het sportprogramma van NoosFM, Delta FM en Vechtal FM.
2: Met live verslag en het laatste sportnieuws.
1: Het laatste en derde uur van vandaag, 23 mei 2026 van de Sporttribune. Een samenwerking sportprogramma van RTV4. En we zijn live bij de wedstrijden Diezenwest, Dedemsvaart, Ommen, Serenbroek en MSC Bergentheim. En straks vanaf 4:30 ook bij Deto tegen Quick 20. En verder houden we je op de hoogte van alle andere tussenstanden. We hebben nog een paar sportberichten, die gaan we ook behandelen. En tussentijd draaien we ook nog muziek. Dit uur beginnen we met Sommieu, Multicolor.
2: De Sporttribune.
6: Marcus,
7: goeiedag.

0: Ze hebben het druk deze zomer, want het is de beste liveband van Nederland, kunnen we wel zeggen. Live klinkt het nog beter als vanuit de studio. Je hoorde Sommieux en Multicolor. We gaan naar Gert Stegeman, die zit bij Ommens Heerenbroek. Even voordat we Gert erin schuiven. Hoogeveen, de concurrent, die speelt tegen Biekwik 28. Het was 0-1, inmiddels 1-1. Blijft dat zo? Dan kan nog steeds Ommen eroverheen, maar dan moeten we wel winnen, Gert.
1: Ja, dan moeten ze zeker winnen. Dat had ik nog niet meegekregen, dat daar een... Dat het 1-1 is. Dus er is in ieder geval gewisseld bij Ommen. Matthijs Schottert en even kijken. En Thomas Jolink, die zijn eruit. En daar is voor in de plaats Sidney Blim en Kasper Marem, die zijn er weer binnen gekomen. We spelen onderhand alweer 5 minuutjes hier op het oververhitte. Zo kun je het eigenlijk wel noemen. Sportpark hier in Westbroek in Ommen. En ik hoor zojuist van jou dat het dan 1-1 is. Maar goed, dan moet FC Ommen sowieso winnen. Dit gelijkspel hebben ze niks aan. Verliezen ook helemaal sowieso niet. Er moet gewonnen worden. En goed, een gelijkspelletje dan. Even kijken. Nee, dan is met een gelijkspel is Hogeveen is er. Want die hebben een beter doelsaldo. Dus eigenlijk moet Hogeveen gewoon verliezen en dan omwinnen. Dus, maar daar lijkt het op het moment nog niet helemaal op. Dus ze zijn net weer 5 minuutjes begonnen. En er zijn nog niet echt veel grote kansen geweest. Het is nu wel FC of Heerenbroek dat de aanval zoekt. Die pakken we nog even mee. Dat gaat via de linkerkant. Die krijgt hij helemaal van rechts aan. Die gaat die diagonaal naar voren toe. Maar deze bal die willen ze dan weer doorspelen naar achteren, naar de achterlijn. Maar die gaat te hard. Die gaat over de achterlijn bij de keeper van FC Ommen, Jorn Leverink. En die mag aanstalters gaan maken. Die haalt de bal op. En die mag een uittrap nemen. Maar het kan zijn dat Frank Marienburg het voor zijn rekening neemt. En dat doet hij ook. Die speelt hem terug op de keeper. En zo gaat FC Ommen weer proberen. Dat is als je zoiets... Oei, ja, als je zo uitverdedigt en je wilt een aanval opzetten, ja, dan gaat het niet goed. Die bal die kwam gewoon bij een speler van Serenbroek terecht, die net op de rand van de 16 stond. Die gaf de bal nog wel voor, maar die kwam uiteindelijk niet bij de keeper terecht, dus het ging naast. Maar in ieder geval, Ommen moet een klein beetje attenter zijn, iets meer alerter en er moet wel iets meer gebeuren, wil je gaan winnen hier. En dat doen ze niet. Het is hier vlak voor mij krijgt Ommen een vrije trap net over de middenlijn. En dat is eventjes afwachten. Maar in ieder geval, het lijkt er op het moment nog niet op. Het is nog steeds hier op het sportpark Westbroek 0-0.
0: Derensvaart die speelt tegen Dize West. En gezien de tussenstand bij MSC Bergentheim moet Derensvaart echt minimaal een punt gaan halen. Want anders gaan ze ook nog rechtstreeks degraderen. Dat zou toch wat zijn. Ze voetballen best wel aardig, horen we Ben net vertellen. Maar is het niet tijd voor wat fris bloed?
2: Ik verstond je even slecht.
0: Zeggen ze niet tijd voor wat fris bloed, dat je misschien toch op die 3-3 komt?
2: Ja, inderdaad, er is een fris bloed ingekomen bij de FC Derensvaart. Dat is Mick Kalder. Er is Jurgen Rossing voor in de plaats gekomen. En voor Kevin Meijer, die duizelig is. Na een kleine botsing in die eerste helft. Die man die toch wel een schitterend mooie en een paar aantal hele goede kansen mogelijkheden kreeg. Maar dat die tegengehouden werd door de doelman van Dize West. Ja, hij is ook vervangen door Melvin Hulleman. Dus 2 verse krachten bij de FC Derensvaart. De FC Derensvaart, we zijn net weer begonnen hier. Zodat scheidsrechter door de boom staat. Dus die wedstrijd dus weer een aanvangploot. Dus een vrije trap is het daar zo voor Dize West. Op de helft van DVC Derensvaart bij het strafschopgebied. Ja, en er staan dus 2 man van Derensvaart. Staan daar zo in het muurtje, kun je wel zeggen. En er komt dan die bal. Die bal die wordt rakelings gemist door de voorwaartsen van Dize West. En de bal gaat over de achterlijn. Gewoon een doeltrap voorstand. David Boes. En net wat je zei, DVC Derensvaart. Wat ik al zei, zal dus zeg maar geen 100% moeten geven in die tweede helft. Ondanks de hitte zullen ze hier toch iets neer moeten zetten wat ze misschien de hele competitie nog niet hebben gedaan. Maar om hier minimaal een gelijke stand uit te halen. De mogelijkheden waren er in de eerste helft. Ze hebben het in het geluk niet gehad dat die ballen erin ging. Maar wel aan de kant dus zeg maar, van Dize West. En de stand dus zodoende 3-1 hier staat maar weggespeeld. Nee, dat zijn ze zeker niet. We wachten af.
0: Oké. Ja, we kennen in de muziekgeschiedenis One Hit Wonder, zoals ze dat noemen. Ze hebben weer een andere naam voor. 1 keer een combinatie en ze brengen een liedje uit en dan wordt er een succes en daarna nooit meer. Dit is een heel mooi voorbeeld. Let Your Sunshine van Frank Ashton en Mariska van Kolk.

0: Kwart over vijf, je luistert naar de Sporttribune op Delta FM in samenwerking met de RTV's. Vier samenwerkingsomroepen, lokale omroepen zijn dat. En eens even kijken, Dalfsen moet even naartoe ook nog weer. ASC 62, die kunnen promoveren als ze zich plaatsen voor de nacompetitie. Dan moeten ze winnen van De Weide. Even een aantal punten, maar die hebben weer een beter doelsaldo. Het was 0-1, toen 2-1 en nu is inmiddels 2-2, dus volop spanning daar. Hoe is de spanning bij MSC Bergentijmans?
1: Groot. 47 minuten op het scorebord. En de stand is nog steeds 1-3 in het voordeel. Terwijl MSC nu een cornerbal krijgt van hem. Zijn altijd roeigevaarlijk. Nu ook weer roeigevaarlijk. Kan er iemand van MSC erbij? Nee. En die bal is wordt teruggespeeld. En komt weer in het vastgebied. MSC om kutten die bal kwam. En dat doet hij. En nu moet hij weggekoppeld worden door. Het is volgens mij door Sander de Graaf. Maar dat gaat niet ver genoeg. En nu is het weer niet. MSC blijft in balbezit. Middels een aanvoerder, een afscheidnemende aanvoerder die nu weer aan de bal is. En die de strafschop na 10 seconden al benutten. En dan komt hij met zijn linkerpoot wordt weer ingebracht. Moet eentje van Bergen moet die bal kopen. Dat doet hij goed, Sven de Putter. En nu moet hij wel weg. Helemaal Nick buiten naar zijn achterin. En die speelt de bal cross helemaal richting Sander Lammering. En Sander Lammering, ja, die gaat er altijd voor. Gaat nu ook voor maar geen duel aangaan. Een matig duel in ieder geval met het speler van NRC. En dan kan NRC weer op gaan bouwen van achteruit. Ja, die zullen in de rust wat te horen gekregen hebben van hun trainer, neem ik aan, NRC. Want dat leek ook niet meer op wat zij op de mat leggen. En Bergen maakte dan 3 goals, maar is Bergen veel, veel beter? Nee, absoluut niet. En NRC die nam echt een tandje terug. Terwijl ze nu weer... Dat is Rolf Timmer zit daar uitstekend tussen. Dat was een 1-1 situatie met Rolf Timmer. Maar Rolf is winnaar in deze situatie. En die speelt die bal nu heel diep. Probeert die Nick Bijners te bereiken. Maar de nummer 8 van MSC kon die bal wegkoppen. En Finn Timmer speelt die bal over de zijlijn. En MSC mag gaan ingooien. Ja, ik zal het vaker zeggen, denk ik, vanmiddag nog. De tijd met deze stand die gaat altijd heel langzaam in het gezicht van Bernardijn. Terwijl nu niks aan de hand. Jij geeft gewoon een doeltrap aan Bergentijn met C.A. de Putten. Die won dat duel. Maar Rolf Timmer die doeltrap gaan nemen. Kijk naar het scorebord. Er staat bijna 50 minuten op het scorebord. En het is nu de twee C.A. de Putten en de spits van MSC bij zich. Ja, de scheidsrechter geeft elkaar een hand. En dat is goed klaar. Dat vindt de scheidsrechter ook. Ja, de scheidsrechter. Ja, we vroegen net ons hier al hoe oud zou die zijn. Nou, 70 is hij zeker. Hij fluit wel goed, dus niks om aan te merken. En mag Rolf Timmer mag de doeltrap gaan nemen. 15 minuten staan er inderdaad op het scorebord. En de stand is nog steeds 1-3 in het voordeel van Bergentijn.

0: gaan even kijken in de tweede klasse. Hawa Gramsbergen voetbal. Ze stonden met 2-1 achter, zei ik. Nou, de tussenstand inmiddels is het hervat. En Gramsbergen die trekt er even aan, want hij heeft 2 keer gescoord. Staat nu op 3-2 voorsprong door doelpunten van David Houtman en Robert-Jan Hamberg. Inmiddels is het rust trouwens in de tweede divisie bij HHC Harderberg. Die spelen in Amsterdam tegen de plaatselijke AFC. En daar is het 0-1. Gaan we naar Diezewest. Derenswaard, het was 3-1. Ben Harms.
1: Ja, en de stand is, de klok die staat inmiddels op 57 minuten en dat er gespeeld is. En de stand die staat er ook daarboven en opzij 4-1 in het voordeel van Diezewest. David DVC Dedersvaart gewoon de kansen laat liggen. Ja, ik moet er bijna van houden. Ja, waar ze de kansen laten liggen is het Diezewest. Dat heel eenvoudig en dat is natuurlijk ook de klasse van de ploeg uit Zwolle. Dat mag gezegd worden. Ja, was het dan in de 51ste minuut 4-1 dat ze dat scoorden. Gelijk erop DVC Dedervaart met Melvin Hulleman. Een mooie aanval dus op de rechterkant. Hij trok de bal terug en, op Ranon Sversa. Maar en hij vond weer de doelman van Diezewest. Die een echte sta in de weg is voor de ploeg uit Dedervaart. Want gelijk erop in de rebound. Want hij kreeg de bal niet klem vast. Was het weer de DVC die de mogelijkheid kreeg. En de bal van Sversa ging nu raar. Naast het doel van Diezewest. Ja, het is een beetje moedeloos van te worden. Ik kan me een beetje begrijpen. Ook door het warme weer. De mogelijkheden die je creëert, die je krijgt, die gaan er gewoon weg niet in. En hier zwaait dus de verdediging van DVC voor buitenspel. Wat niet gehonoreerd wordt door de grensrechter van DVC. Wat ook terecht was, want de speler kwam achter de speler weg van DVC. Dus geen buitenspel. Kom op, Ballas. Die bal die pakt je daar zo bijna. Verspeel je hem goed. Doorzetten is het daar zo van Wildspitsen die de bal in de ploeg houdt. En daar komt dan via Ballas komt de bal daar zo naar de linkerkant toe. Is het daar zo dat daar zo de invaller Ben Gerritsen die de bal voor krijgt. Roland Zwaarstra in de strafgebied tegen de verdediger van Diezewest op. En zij kunnen weer uitverdedigen. En dat doen ze dan puur op de counter. En misschien wordt het nog wel meer van de EVC. Ja, het rest er niks anders dan om te gaan aanvallen, om toch iets te doen aan die stand, om die gelijke stand toch op het scorebord te krijgen. Maar vooralsnog hebben ze daar ruim een half uur de tijd voor, met een achterstand van 4-1.
0: Ja, zwarte wolken boven Derenswaard, want ja, 4-1 achter en een veel slechter doelsaldo dan Bergentheim. Dus het lijkt erop dat die gaan toch rechtstreeks degraderen, Derenswaard. En dat Bergentheim de laatste strohalm grijpt. Maar goed, zover is het nog niet. Het kan nog gelijk spelen en dan is het allemaal weer anders. Dus we hebben nog een tijdje te gaan. Straks nemen we contact op met Connie Bal. Hij is verslaggever bij Deto en die spelen thuis tegen Kwik 20. Dat is zometeen. Eerst luisteren naar YouTube.

0: Je zou denken dat U2 heel veel nummer 1 is, maar dit was pas de eerste. Beautiful Day. En dat kan vandaag gedraaid worden met dit mooie weer. We gaan overschakelen naar Corné Bol. Corné, goedemiddag. Corné, ben je daar aanwezig? Corné is volgens mij nog niet aanwezig. Of hij luistert niet naar zijn telefoon. Ik hoor hem nog steeds niet. Nee, dat gaat er niet worden. Misschien moet ik even nog eens een keer weer bellen. Maar ja, als we dat doen, dan heeft hij natuurlijk... is hij bezet. We zijn eigenlijk op zoek naar contact voor de wedstrijd Deto tegen Kwik 20. Deto die staat op een dusdanige plaats dat het promotie degradatie voor na-competitie moet spelen. En dan wel geen promotie, maar om degradatie te voorkomen uit die vierde divisie. Corné, ben je nu wel aanwezig?
1: Nee. Ja, Marcus, ik hoor je volgens mij heel slecht. Oh. Dus ik ga ervan uit dat ik nou in uitzending ben.
0: Klopt. Je bent in uitzending.
1: Ja.
0: Hey Corné, Deto tegen Kwik 20. Het is wat een lastige positie, hè? Want het doelsaldo nek jullie beter. Eigenlijk kun je een beetje zeggen van je staat op 4 punten achterstand in plaats van 3. Tenminste, als je veilig wil spelen.
1: Ja, nee. Na competitie is voor ons niet meer te ontloven, inderdaad. Vanwege ons slechte doelsaldo gaan we er vanuit. Ook met een Kwik wat nog voor het kampioenschap speelt. Dat wij geen 10 doelpunten maken vandaag. Ja. En nou ja, wat dat betreft, als je ook de opstelling ziet, dan houden we gewoon rekening met na-competitie. Spelers die op scherp staan, die krijgen vandaag rust. Zodat ze de na-competitie met een schone lei kunnen beginnen.
0: Oké, okay, welke spelers zijn het vandaag?
1: In het doel staat gewoon Quirijn Kiers. Rechts achter Joas Heersing, in het centrum Sten Knol, Mirko Sviers. Op links Gijs van Limbeek. Op het middenveld speelt Wout Eshuis. Hoesep Jacob en Stef Jaspers Fire. Voorin speelt Mario Francis Mouw. In het spits staat Lars van het Laar en op links Sil Fokker.
0: Oké, okay, Corné, een wedstrijd of 6-7 geleden, toen had Deto een hele goede serie. En toen hadden ze een thuiswedstrijd. Ik weet niet wie het was, maar ik denk als je die wint, dan ben je klaar. En daarna ging het eigenlijk toch missen.
1: Ja, nou ja, wat dat betreft hadden we dan dezelfde gedachte, Marcus. Maar ja. Op onverklaarbare reden gaven we de wedstrijd thuis tegen Hoogland. Gaven we die weg met een 2-1 voorsprong in de 88ste minuut. Verliezen we die wedstrijd alsnog met 4-2.
0: Ja.
1: En nou, misschien heeft dat toch wat met de spelers gedaan of zo. En, maar daarna hebben we nog een puntje bij Heino gepakt. En de rest van de wedstrijden verloren.
0: Ja, maar kun je nagaan als je ook naar die stand kijkt. Als je dat al dus andersom was. Dan had je vandaag met veel meer veilig gevoel uit kunnen spelen, laat ik maar zeggen.
1: Nee, dat klopt. Met 37 punten zeg maar, waren we er dan wel geweest. Maar normaal gesproken met 34 heb je er zeg maar, wel genoeg. Is altijd de berekening. Alleen de kampioen heeft heel weinig punten dit seizoen. Ja. En dat betekent dat andere clubs meer punten moeten halen om zich veilig te spelen.
0: Ja, dan zeg je nogal wat, want Kwik 20 staat tweede hè, met 53 punten. De koploper FCZW heeft er 55 en er staat ook nog Flevo Boys met een kleine kans, 51 punten.
1: Ja.
0: Ongelooflijk, ja, niet op kampioenschap, maar wel, daar hebben jullie vorige week tegen gespeeld. Dat is ook geen verkeerde tegenstander. Maar vandaag wordt wel moeilijker, laat ik maar zeggen. Kwik Boys is gewoon een goede ploeg.
1: Ja, ja, zeker. Kwik 20 is een goed voetballende ploeg. Ze gaan nog voor het kampioenschap. Een hele kleine kans, uiteraard. FCZW van een punt genoeg tegen DZC. Afwachten voor hun, vooral.
0: Oké. Okay. We gaan jullie wedstrijd nog een half uurtje meepakken voor zover dat kan.
1: Helemaal goed, Marcus. Ik hoor het zo wel.
0: Ja, Corné Bol, bedankt voor zover het vlaggeven bij Deto tegen Kwik. Want straks gaan we weer naar die andere drie wedstrijden uit de derde klasse O. Eerst luisteren we naar The Boys of Summer van Don Henley.

0: Sommigen noemen dit de ultieme zomerplaat. Ja, daar kunnen meningen over verdelen. Maar aardig is hij wel. Komt uit de Eagles. Dat is sowieso niet verkeerd. Don Henley en de Boys of Summer. Even wat administratie bijwerken. Tweede divisie. HHC Hardenberg speelt tegen AFC. Het is op 0-2 gekomen. Voorsprong dus. Doelpunt van Lars Spit. En dan gaan we naar de derde klasse O. En ja, ASC 62 wil goed afscheid nemen. Het liefste met na-competitie promotie. En het was 2-2. De doelpunten van Giel Pasman en Tom Pieringen zojuist maakten Pim van Gelder 3-2. Dus die staan weer op voorsprong. Nou, Diese West Derisvaart. Daar is iedereen in rouw in Derisvaart op dit moment 4-1 achter. Ze hebben alle hoop gevestigd op MSC. Die speelt tegen Bergentheim. Het was 1-3. Het is inmiddels 2-3, hè Hans? Oh nee, ik heb gewoon Gert Stegeman moet ik eerst hebben. Die zit bij Ommen. Want even kijken, want er gaat ook een andere tussenstand volgens mij. Of was daar niks veranderd? Oh ja, Hogeveen, Biekwik 28, dat is nog steeds 1-1 trouwens. Dus daar hebben we Ommen nog niks aan, hè Gert?
1: Er is Ommen op het moment helemaal nog niks aan. Maar Ommen is wel op een 1-0 voorsprong gekomen zojuist. Ja. In de 76e minuut vanuit een hoekschop. De bal die viel in een menigte van mensen, moet ik zeggen. Want het is een soort klutsgoal, noem je dat dan. En het was Kas van Marem die de voeten tegenaan zette en die hem in de touwen schoot. Dus 1-0 konden we op het scorebord bij zetten. Maar als ik jou zo hoor, en ik had het ook al gezien in de tussenstanden. Daar staat Hogeveen, die staat nog op een gelijke hoogte, dus op gelijkspel. Dus dat is niet genoeg voor FC Ommen. Hogeveen moet verliezen en Ommen moet deze stand vasthouden. Dan gaat het helemaal goed komen. Dus dan blijven ze rechtstreeks in de derde klasse O. Of de derde klasse in ieder geval. Of dat O wordt het is afwachten. Maar in ieder geval, zoals het nu lijkt, zoals de stand nu is, dan moeten ze na competitie spelen. Dus krijgen ze plek 11. Kunnen ze 1 na competitie wedstrijd overslaan. En dan is het 6 juni. Dan is het alle hens aan dek. Maar het is Ommen die op het moment wel aanzet. En die het eigenlijk niet wil dat ze eigenlijk gelijk spelen of verliezen. In ieder geval, ze hebben de wil wel om te winnen. Maar ik moet er eventjes bij zeggen, het was in de 66e minuut was het Serenbroek die een dot van een kans kreeg, die hem in de rechterbooghoek, maar de keeper Jorn Leverink zat er heel goed bij. Dus die behoede FC Ommen voor een achterstand. En het is nu ja, je hoort er dan mee. Het was bijna de 1-1 die we op de klokken of op het scorebord hadden kunnen zetten. Het was een klein misverstand achterin en daar maakte Serenbroek heel goed gebruik van. Nou, je hoort het al wel. Ommen die komt er weer uit, maar ze zijn wat te slordig, wat te snel allemaal, te gehaast. En als je nog even ziet wat rustiger aangedaan had, even rondgekeken had je de bal misschien ook wat breed kunnen leggen. Maar deze bal gaat dan blind naar voren richting de keeper van Serenbroek en... Die luistert naar de naam Jelmer Visser. En die bouwt het spel weer op. Die schiet hem richting de zijkant. Richting de rechterkant kan Serenbroek weer opbouwen. Een balletje die valt in de 16. En die valt er ook nog... Wacht. Ja, nou, dat gaat allemaal net goed. Ik zeg al, nou, en ik zie ook de grensrechter die steekt de vlag de lucht in. Dat is wel buitenspel. Maar je zou kunnen zien dat het gaat allebei de kant op Ommen met veel grote kansen. En ook op dit moment ook Serenbroek dat ook probeert de stand nog weer gelijk te trekken. Maar we hebben 82 minuten hier op de klok staan. En het is hier 1-0 voor FC Ommen.
0: Ja, het doelsaldo zal ik even kort uitleggen. Daarboven dus speelt Hogeveen. Die staan nu op 1-1 op dit moment. Allebei 31 punten. Alleen het doelsaldo van Hogeveen is veel beter. Die hebben min 2. En FC Ommen min 19. Ja, dat haal je natuurlijk niet meer in. Dan hebben we MSC tegen Bergentheim. We zeiden het net al. Als Bergentheim over de streep trekt, is het goed. Maar gelijk spel, dan is alles weer anders, hè Hans?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Het is hier loei spannend. We moeten al officieel nog 17 minuten. En de stand is 2 tegen 3. Een minuut of 5 geleden maakte MSC de 2 tegen 3. Een prachtconferentie van Mats Jonker. Uit de draai volgde me in de verre hoek. Kansloos voor Rolf Timmer. En de tweede helft is ook... MSC, oei, ja. Oh, die bal die scheert misschien de doelpaal nog wel. Nou, de kopbal van de spits van MSC. Maar die bal gaat naast de doel. Dus aan de goede kant voor Bergentheim. En dan mag Rolf Timmer mag dan weer een doeltrap gaan nemen in deze wedstrijd. En hij heeft een paar keer gemaand door het scheidsrechter dat hij tempo moet maken om de doeltrappen sneller te nemen. Natuurlijk heeft vaak alle tijd wat maar kan natuurlijk in deze wedstrijd. En de scheidsrechter die kijkt dan regelmatig op zijn klok. Ja, nu weer tempo. En dit is... Rolf Timmer die zal de bal weer ver richting het gebied van de MSC doen. En het is nu een doorkopbal van Milan Hans. Die wint wel bijna alle kopballen trouwens. En het is nu die speelt de bal terug.

0: het voetbal hier zo. En dit is zijn laatste wedstrijd. En nu weer Rolf Timmer gooit nu de bal richting Niek Nijden. Nou, ik moet Niek Nijden meters maken. Geen risico nemen, Niek. De bal crossen. Oei, de bal gaat tegen een verdediger van MRC aan. Maar de bal, gelukkig komt hij weer terug bij Rolf Timmer. En dan kan Rolf Timmer de bal weer ver in het spel brengen. Weer richting Remco Tromp. Remco Tromp moet daar achteraan. En die moet daar, maar die is ook steeds niet gelaat bij die linksback. En nu probeert MRC uit te bouwen. Of van achteruit op te bouwen, dat doen ze ook met de aanvoering. Ja, die speelt de bal heel terug richting hun keeper. En dan kunnen ze weer bouwen naar een nieuwe aanval. Ja, ik zei het net al, de tijd gaat heel langzaam voor Bergwijn, vooral met deze stand. Want de 75 minuten staan er inmiddels op de scorebord. We moeten dus officieel nog 15 spelen. En de druk van de MSC richting het doel van Bergwijn, die is gewoon groot. En die wordt groter en groter. Dus hoef je niet achteraan. Nu wordt Stijn van Aten uitgespeeld. Maakt een nuttige training nu, maar dat op het middenveld krijgt nog wel een gele kaart. Voor zijn overtreding, maar goed, hij geeft hem in ieder geval de scheidsrechter en ja, dan ga je even tijd hebben, maar nee, hij heeft zijn bril niet op te hebben. Het is niet rugnummer van Stijn van Aten, moet je even weten, rugnummer 6. En dat schrijft hij uiteraard nu in zijn boekje en dan gaat hij aanvoeren. Gaat dan weer een vrije trap nemen richting het doel van Rolf Timmer. En zal weer in de richting komen, denk ik, want die heeft een fantastische linkerpoot. Die aanvoert op nummer 15. Hele moeilijke naam trouwens. Komt die bal hoog inderdaad in. Wie kan de koppen? Finn Timmer kan die bal wegkoppen. Nick Buitenhuis die kopt hem zo weer door met een aanvoerder. Die kan hem zo weer opvangen. En het is nu aan de rechterkant, denk ik. Ja, daar gaat hij nummer 8. Die neemt de bal goed aan. Wordt die bal voorgegeven. Nick Nijenhuis weg met die bal. Zo is dat goed. En die gaat ook richting Nick Buitenhuis. En kan Nick Buitenhuis hier vlak voor ons. Kan hij er wat mee doen. Het is... probeert Finn Timmer aan de andere kant te bereiken en die bereikt hij inderdaad ook. En Finn Timmer kan nu... ja, Quinten! Als Quinten van der Velde springt, dan heeft hij de bal. Heeft nu Stijn van Apel in spelen. En dat doet hij goed nu naar Nick Buitenhuis. Nu de bal voorgeven. Dan bent Tom helemaal vrij. Oh jongens, dit was een mogelijkheid voor Bergentijn om hier... de score uit te breiden na 4-2 en de geruststellende stand voor Bergwijn, maar die is er natuurlijk nog niet. Het is een drinkpauze, zegt de scheidsrechter nu. Hier zo, en dat mooi moment denk ik ook dan even te kijken op een ander veld natuurlijk. Want de scheidsrechter die pakt de bal en Bergwijn die mag straks een cornerbal gaan nemen. En officieel nog 12, 13 minuten hier te spelen in deze wedstrijd. En de stand is nog steeds 2-3 in het voordeel.
1: Gaan we naar Deerto tegen Kwik 20. Connie Bal, een tijdje onderweg. Wat is het speelbeeld?
2: Ja, we zijn precies 13 minuten onderweg. Het speelbeeld is eigenlijk dat de wedstrijd in evenwicht is. Kwik 20 alleen gevaarlijk geweest net uit een hoekschop. Waarbij de bal via de keeper op een paal belandde. Verder eigenlijk aan beide kanten nog geen kansen te noteren. Echter zoals ik zei, de wedstrijd in evenwicht... tempo is nog niet al te hoog. Misschien moeten de teams nog even wennen aan de warmte. Maar over het speelbeeld verder en over het verloop van de wedstrijd nog weinig te zeggen. Er is nog geen bovenliggende partij.
1: Oké, tot zover bedankt Corné Bal bij de wedstrijd Deerto Kwik 20. Wedstrijd van 4:30. Gramsbergen stond met 3-2 voor. Het is inmiddels weer 3-3 in Zutphen. En dat is wedstrijd uit de tweede klasse H. Tijd nu voor Nick Kamen, I Promise Myself.

0: 11 minuten voor 5 en dat betekent gezien de wedstrijden die in zijn verloop zijn op dit moment, dat we waarschijnlijk niet eens alles om 5 uur gaan halen, het einde. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. Even vanmorgen of overmorgen, tweede Pinksterdag, die wedstrijden wordt alleen nog gespeeld in Noord, derde klasse O. Dat is USV tegen Erika. USV is reeds gedegradeerd en ook een wedstrijd van 2 uur. Daar is EMMS uit Slagharen tegen HOVC. De rest is uitgespeeld op zondag. Wie nog wel in actie gaat komen in een nacompetitie in verband met de periodetitel, er zijn in de vierde klasse F Lemelenveld en Hoornhorst in de vijfde klasse F is dat. Dus die krijgen nog een toetje, zoals dat heet. Het toetje heb je liever voor promotie dan voor degradatie. En misschien komt Derenstraat helemaal niet aan dat toetje toe, Ben Arms.
1: Nee, misschien wel niet, want het is, we zitten inmiddels, ik dacht in de 86e minuut. En de stand hier soort in Zwolle is inmiddels 5-1 geworden voor deze West. En we zagen net aan de stand Leverkusen met een mooie actie. Dat hij de bal daar zo, dat hij de 6-1 kwam. Aan de andere kant, ja, heb je dan toch ook weer de pech, kun je wel zeggen, dat je niet scoort. Ja, en ik blijf altijd hopen natuurlijk tot het laatste fluitsignaal. Kan er nog altijd wat gebeuren. En dat is over 4-5 minuten, want ik denk dat scheidsrechter Boonstra niet veel bij zal trekken. Alhoewel de klok niet stil is gezet met de momentjes dat er even een drinkpauze is geweest. Maar hier in Zwolle is het inmiddels 5-1 met een paar kansen nog voor DVC Denenvaart, Melton Hulleman, die daar zo prima inschoot en die de keeper passeerde. En dan heb je ook de pech dat daar nog een verdediger staat die de bal eenvoudig uitschiet. En even ervoor was het daar de doelman van Dieze West, die daar zo een verkeerde uittrap gaf op Ballas. Die daar zo de bal in één keer terugschoot en via de buitenkant paal dat hij de bal naast gaat. En ik had met me hier met een supporter van DVC, had ik erover. Kijk, zulke ballen gaan er voor de winterstop. Dan gingen die ballen er allemaal rustig in. En wat het geweest is, ik vul het maar in. Daar zullen ze over na moeten denken. Hoe of wat. Maar het is, ja, de kansen die hier vanmiddag zijn geweest zijn niet benut, zo moet ik het zeggen. En er waren er nogal wat, terwijl deze West tussen met die paar kansen, met de kwaliteit moet ik ook zeggen, van de spelers, heel eenvoudig hier zo op een 5-1 voorsprong staan.
0: Ben Arms, ik denk dat dit laatste is. Gezien de tijd en 5 uur moeten we eindigen, dan is het even afwachten wat er op de bergtijden gebeurt. Dus daar gaan we zo meteen nog naartoe. Bedankt zover. Ben Arms bij Dies West. Derenstraat eigenlijk al kansloos. 5-1 en die spelen nog enkele minuten. En hebben we ook nog natuurlijk Ommen tegen Serenbroek. Inmiddels is trouwens Hoogeveen op 2-1 gekomen. Dat is geen goed nieuws, hè Gert?
2: Nee, dat is zeker geen goed nieuws. En de wedstrijd is hier zojuist afgefloten. Het is 1-0 gebleven voor FC Ommen. Maar daar hebben ze op dit moment niks aan. Mocht Big Quick nog gelijk spelen, daar hebben ze dan ook niks aan. Dus dan blijven ze nog gewoon voor die nacompetitie. Dus 1-0 is hier op het Sportpark Westbroek. Had wat meer ingezeten, wat meer doelpuntjes wel. Maar goed, dat maakt allemaal niks uit met als je gezien de stand in Hoogeveen. Dus dan is Ommen, die speelt dan 30 mei niet een wedstrijd, maar dan wel de 6 juni. Dan, ze mogen er eentje overslaan en dan 6 juni de allesbeslissende wedstrijd of ze dan in die derde klasse blijven. Dus hier op Sportpark Westbroek in Ommen, 1-0 voor FC Ommen. En of dat genoeg zou zijn, dat is eventjes afwachten, maar dat gaan we meemaken. Dus dat gaan we straks horen. Dus okay. In ieder geval, tot zover vanuit Ommen.
0: Oké, Gert Steegman, bedankt voor de verslaggeving. Ben net al gedaan, hebben straks nog aan spullen, maar we wachten nog even mee. We hebben Zutphen tegen Gramsberg, was 3-3. Is het nog steeds, loopt ook op zijn eind. Kan nog spannend worden, daar hoewel voor Gramsberg er geen promotie of degradatie meer in zit. Dus wat dat betreft hebben we daar niet zoveel last van. En dan gaan we even naar de vierde klasse D. Gaan we nog eenmaal terug even naar Corné Bal, want dan kan hij rustig verder voetbal kijken vanmiddag. Corné, nog even, is er nog iets veranderd de afgelopen 10 minuten?
3: Nee, eigenlijk is er weinig te melden. Er zijn er geen kansen aan beide kanten meer geweest. Beide teams proberen het wel, maar de verdedigingen staan nog goed. Dus er is weinig te vertellen over het verdere verloop van de wedstrijd. Ik kan niet zeggen dat er één partij nou echt bovenliggend is. Dus weinig te melden.
0: Merk je nog iets van dat SVZ weer eerst op achterstand kwam bij de tegenstander?
3: Ik heb niks gehoord. Nee, ik sta hier lekker in de zon van het wedstrijd te genieten, Marcus. En ik hou me niet bezig wat er in Wieren gebeurt. Dat zien we straks om 6:15 of 7 wel.
0: Nee, oké, voor jou even 0-1 achter en nu weer 1-1 inmiddels. Dus dat is ook heel spannend. Okay. Dus dat moet Oldenzaal haast meegekregen hebben. Dus,
3: Nou ja, goed. Ze hebben allebei genoeg aan een punt.
0: Ja, dat klopt.
3: En, waarschijnlijk, DZC kan nog gewoon periode. Dus... dat als die winnen, hebben ze mogelijk wel een periode. Maar weet je, uiteindelijk, ik ben zelf voetballer geweest, komt er waarschijnlijk een moment in de wedstrijd dat beide misschien wel genoeg nemen met een punt. En uiteraard voetbal je er eerst om. Ja. Maar,
0: zo werkt het wel.
3: Zo werkt het vaak wel.
0: Ja, Cornelie, bedankt tot zover en ik hoop op een overwinning en in ieder geval een goed weekend.
3: Helemaal goed. Jij ook, Marcus. Goed weekend.
0: Ja, oké, bedankt. Cornebal bij Deto kreeg 20-0-0. Dus daar, nou, wedstrijd van alle vijf is nog niet afgelopen. Je kunt er gewoon naartoe gaan natuurlijk. Vooral als je hier voor ons opvriezen weer inloopt. Zover is het niet. Heel kort hebben we nog aan de lijn Hans Pullen straks. Ik zet even tussentijd te kijken wat er al eindstanden zijn. Dat is dus, horen we net, zomaar even de tussenstanden kunnen we ook doornemen op dit moment. Doe maar even zonder de tune dit keer. Dat is bij HSC Hardenberg. Die staan nog steeds met 2-0 voor. Dat is een wedstrijd trouwens van 3:30. Dus die duurt nog even. Het ziet er goed uit. Doelpunten daar van Marijn Mink en Lars Pitt. Deerte Kwik hebben we net gehoord. Nog 0-0. De hele klasse 1G. Den Ham. Vroomsopse Boys. DOS 37. Nieuwleus. Allemaal om 6 uur. Kunnen we niet meenemen. Tweede klasse H. Zutphen en Gramsberg. Dat zei ik al. 3-3 op dit moment. Is ook nog niet afgelopen. En wel afgelopen 3-0 is Ommen Serenbroek 1-0. Deze West Derensvaart 5-1 op dit moment. Maar dat gaat echt niet meer veranderen voor Derensvaart. Die zijn nu echt afhankelijk van MSC tegen Bergentheim. En vooral van Bergentheim. En dan kijken we nog even naar ASC. Die kunnen nog een promotie afdwingen via de na-competitie. En dan moet het winnen. En eens even kijken. Oh, het is 3-3 geworden. Op het laatste moment is De Weide nog op 3-3 gekomen. En dat betekent dat ASC die na-competitie misloopt. Dus dat is ook een eindstand uiteindelijk geworden. Dus 3-3 bij ASC 62 uit Dallassen tegen De Weide. Was de laatste wedstrijd voor hen. En dat betekent dat ze zich op kunnen maken voor een nieuw seizoen met de fusie met Dalfsen. Dat ze als FC Dalfsen verder gaan. Dat is ASC De Weide 3-3 op het laatste moment. Dan zitten we nog bij MSC Bergentheim. We hebben niet veel tijd meer, Hans. Dus even kort houden. Hoe staat het daar nu? 2-3?
1: Nee, de ontlading was zojuist een minuutje geleden ontzettend groot. Wat Rempeltrop maakte 2-4 hier zo. En het scorebord staat 89 minuten derde. Dus het kan natuurlijk aan alle kanten op. Maar goed, dit mag je normaal gesproken niet meer weggeven. Geen twee doelpunten in een paar minuten in ieder geval. Komt nog een hele ver ingooi. Komt die bal en Rolf Timmer pakt die bal heel rustig op. Ja, toen maar Rolf. En de ontlading was echt ontzettend groot aan Berg en zijde. De hele bank en zelfs Rolf Timmer uit de goal. En dat was helemaal bij de doeken te maken bij Remco Kroon. Terwijl de scheidsrechter nu fluit voor een overtreding op Nick Buitenhuis. Nick Buitenhuis ook helemaal vol met kramp. En ik denk dat Nick er nu af gaat. Want de scheidsrechter die gaat wisselen. Nee, hij vindt Tim het af. Scheidsrechter wisselt, Bert Snibber gaat wisselen. Vindt Timmer, die gaat naar de zijkant. Echt gestreden vandaag bij deze wedstrijd. En Jan de Schepers die mag dan nog een paar minuten maken in deze wedstrijd. En dan mag Rempel of die wedstrijd naar de zijkant. Vindt Timmer die als naar de zijkant gaat. En dan mag Jan de Schepers inderdaad de laatste minuten nog maken.
0: Hans, het is misschien een goed moment om je af te breken. Maar we moeten echt naar het nieuws van 5 uur toe. 2-4 dus. En met de uitslag van Derensvaart 5-1. Betekent dus dat Bergentheim nog terugkomt, Hans. En dat is in de na-competitie om degradatie dan te voorkomen. Dus het is wel een verrassing dat Bergentheim dit lukt. 2-4 op dit moment kan waarschijnlijk niet meer veranderen. Je moet echt afbreken, want anders halen we het gewoon niet meer. Nou, de rest heb ik je al verteld. Morgen nog een paar wedstrijden. We sluiten af nog een paar minuutjes. Wicked Games van Para voor Kuva. En dat was dit de sportuitzending van vandaag. Volgende week een nieuwe sporttribune.

0: De Sporttribune. Vechtal FM. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we jouw feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Zometeen na het nieuws begint de Vechtal FM Rock Night. Blijf luisteren voor Route 728 en Rock Tracks.
1: Vechtal FM.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Route 728.
8: Vechtal FM.
9: De zaterdagavond 7 uur. Dit is Route 728.
10: Vanavond met Appie en Mart.

Welkom luisteraars bij Roots 728, samengesteld door Mart Schoenmaker en gepresenteerd door Appie Kreulen. U heeft net kunnen luisteren naar AC/DC met Let There Be Rock uit 1977. Maar die rock die was er natuurlijk niet zomaar. Er ging heel wat vooraf. In het komende uur nemen we u in volgevlucht mee naar het ontstaan van de rockmuziek. Het begon allemaal in de jaren 50. In het zuiden van de Verenigde Staten werd zwarte muziek zoals blues en gospel gemixt met de blanke, brave muziek van Frank Sinatra, Bing Crosby en Dean Martin. Bill Haley en Elvis Presley gooiden er nog wat jazz en country in. En het was in 1955 dat ze verloren maakten met de rock'n'roll uit 1955. Elvis Presley met That's Alright. MUZIEK

Aan het eind van de jaren 50 liep de rock'n'roll periode alweer op zijn eind. In Engeland kwam de beatmuziek opzetten, met voorop de Beatles.

The Beatles met Love Me Do uit 1962. Dit nummer werd op 1 januari opgenomen in slechts 10 uur tijd. Maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer in 1962. In april van dat jaar baarde moeder Kreule een gezonde zoon. Deze simpele, zoetsappige melodieën sloegen ongekend oog aan en de wereld werd overspoeld met beatbandjes. Enkelen hadden de Amerikaanse blues en rock'n'roll als inspiratiebron en baseerden de nummers op de gitaarriffs. Uit 1964, The Kinks met You Really Got Me Now.

Vanuit de Verenigde Staten kwam Jimi Hendrix naar Engeland. Hendrix experimenteerde behoorlijk met de elektronische mogelijkheden van zijn gitaar. Hier kwam een nieuw geluid uit voort, met een enorme feedback. Uit 1967, Jimi Hendrix met Purple Haze.

In Engeland ontstonden er een hele generatie bands die de zogenaamde Engelse blues speelden, zoals Cream, Yardbirds en Fleetwood Mac. Led Zeppelin ging net een stap verder. Alles werd net iets ouder, wat meer vervormd en extremer. Men noemde het hard rock.

Led Zeppelin uit 1969 met Communication Breakdown, met natuurlijk de fantastische stem van Robert Plant. In Birmingham proberen vier jongens van de band Heath ook de blues te spelen. Dit lukte niet zo erg. Gevolgd de naam werd veranderd en er stond een nieuwe stroming: heavy metal. Die vier jongens waren natuurlijk Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler en Bill Ward. 1969, Black Sabbath met N.I.B.

Ook in de Verenigde Staten ontstonden bands die gitaar ook speelden, zoals Lynyrd Skynyrd, Ted Nugent, Blue Oyster Cult, maar ook Montrose.

Montrose met Rock the Nation uit 1974. De muziekindustrie ontwikkelde zich halverwege de jaren 70 behoorlijk. Er ontstonden grote stadionacts als de Eagles en Supertramp. Als reactie op deze muziek en door de grote werkloosheid in Engeland gingen niet-muzikanten muziek maken en je kreeg punk.

Dat waren natuurlijk de Sex Pistols met Only Days in the Sun uit 1977. De punk duurde niet lang en werd snel opgevolgd door de NWOBHM, oftewel New Wave of British Heavy Metal, met bands als Iron Maiden, Saxon, Judas Priest en Motorhead. We draaien Iron Maiden Running Free uit 1980.

De frisse wind van Van Halen met Ain't Talking About Love. De commercie in de muziek sloeg toe, ook door MTV. Er ontstonden stromingen zoals air metal, postrock en ook de glamrock bloeide op. Ze moesten het allemaal hebben van make-up en videoclips. Gelukkig keerden zich er ook bands af van deze muziek. Je hoort nu Metallica uit 1983 met Four Horsemen.

Hierna kreeg je van allerlei metalsoorten. Speed metal, thrash metal, death metal enzovoort. En aan het eind van de jaren 80 had het publiek het wel gehoord en kwam de klad erin. De opleving kwam uit een van de saaiste industriesteden van Amerika, Seattle. We namen u in volgevlucht mee in The Story of Rock. We gaan er nu uit met Grunge van Nirvana uit 1991, Smells Like Teen Spirit.

0: Na het nieuws gaat de Vechtal FM Rock Night verder met Rock Tracks.
1: Vechtal FM.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. En dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Rock Tracks.
4: Vechtal FM. Leo Groei voor Vengeance. 3 uurtjes, gitaren, wat zijn begonnen. Rock Tracks.

Alice Cooper met een oude classic, de nummer Bad of Nails. Wel, doe mij maar gewoon de boxspring. Maar het schijnt misschien wel goed te zijn, een spijkerbedje. In ieder geval, daarmee zijn we weer begonnen met de nieuwe Rock Tracks uitzending. Fijn dat je erbij bent. We zijn bij je tot de klok van 11 uur. Hier bij Vecht 11 en mijn omroep Noos. En later in de week natuurlijk op Keel 85. Wat hebben we zoal deze keer? Natuurlijk een nieuwe cd van de week. En dat is deze keer de nieuwste van Dan Byrne. Het album This Is Where The Show Begins. Daarvoor gaan we twee nummers draaien vanavond. Eentje in het eerste uur en de andere in het tweede uur. In het derde uur komt nieuw materiaal voorbij. Van onder andere Monolord, Lil Mans en Ray Tonight. Een beetje folk metal. En wat oudjes van onder andere Hatebreed en The Rods. Tweede uur onder meer de nieuwste van Chakra, Confess en Night Ranger. En terug in de tijd gaan we met onder andere The Exploited en Hawkwind. Het eerste uur hebben we de nieuwste singles van Europe, Deep Purple, Urked, lekker punk track is dat. En ook The Excerpts. Nog een albumtrack van Robin Beck, haar nieuwe cd. En nog wat oudjes zoals van The Wounded, Herman Brood en Giant. Komt er allemaal aan.

Perfect LFM, Omroep Noos en Kill 85. Met Rock Tracks en Giant. Je hoort een mooie classic van deze band. Het nummer You Will Be Mine.

Europe, dat waren ze met de nieuwste single, het nummer One on One. En dat na muziek van Giant, de band die onlangs een reunie gaf op het Frontiers Rock Music Festival in Italië. Wel, nog even een berichtje over Nederlandse muzikanten. Dat is Adje van den Berg. Met de band Vandenberg gaat hij namelijk weer naar de andere kant van de oceaan. Hij speelt natuurlijk in juli hier vlakbij in de buurt. Meer erover straks in de concertagenda. Hij gaat in ieder geval met zijn My Whitesnake Years Tour naar de USA. En heeft daarvoor gitarist Vinnie Moore en bassist-zanger Malcolm Mendoza ingelijfd. En daarin speelt hij onder meer de muziek van Whitesnake, Thin Lizzy, UFO en Ted Nugent. En Adje van den Berg zegt dat hij enorm enthousiast is om met zijn topband de oceaan over te steken. En ook zijn 12 jaar tijdens de gouden periode van Whitesnake te vieren. En het wordt een mooie rocktour dus met Malcolm Mendoza en Vinnie Moore erbij. Malcolm Mendoza tegenwoordig ook in de band Iconic te horen. Wel, dat was even een berichtje over Vandenberg. We gaan weer terug in de tijd. Nog meer van Nederlandse bodem. Dit is namelijk Rock'n'Roll Junkie van Herman Brood.

Out of Energy met No Surrender. Met de stem van Scott Stapp, die we ook kennen van de band Creed. En dat is naar muziek van Herman Brood en His Wild Romance. Die band The Damn Few heb ik voor je. Ze bracht een tijdje geleden een LP uit. En de gitarist van de band was hier nog eens in de studio. Dat is terug te luisteren op rocktracks.nl. Je hoort The Damn Few met Is It Love or Am I Sick?

Deep Purple, ze zijn weer terug met de nieuwe single, het nummer Arrogant Boy. En dat is afkomstig van het aankomende nieuwe album. En dat naar muziek van The Damn Fume. We gaan door met Bruce Dickinson. Ik kan nog wel melden over Iron Maiden eerst. Van Iron Maiden is er namelijk een nieuwe AI-animatie verschenen voor het nummer Infinite Dreams. En dat is gedaan door RB Animation. En het staat ondertussen al online. De video zet het verhaal voort. Dat begon in de nummers Can I Play With Madness, The Clairvoyant en The Evil Dead Man Doom. En de hoofdpersoon probeert naar de angstaanjagende visioenen uit Eddie's kristallenbol en de daarop gruwelijke ervaringen weer een normaal leven op te pakken. Maar van binnen is die voorgoed veranderd. Daar gaat de clip over dus. En Bruce Dickinson heeft de nummer Tears of the Dragon opnieuw uitgebracht. Een origine uit 1994 van Balls to Picasso. En vorig jaar verscheen het album More Balls to Picasso. En heeft in Sao Paulo in Brazilië gewerkt aan een nieuwe filmversie van Tears of the Dragon. En voor de nieuwe clip dus. En dat is dus afkomstig van dat opnieuw bewerkte album More Balls to Picasso. De opnames vonden plaats in een verlaten brouwerij waar Bruce samen met zijn band Houseband of Hell en het Alma Orkest onder leiding van Antonio Tijoli een indrukwekkende en sfeervolle videoclip maakte. De video bevatte ook een emotionele dansuitvoering van de Braziliaanse ballerina Renata Bardazzi. En dat brengt volgens Bruce extra diepgang en emotie mee aan het verhaal van het nummer. De film werd al vertoond op meerdere internationale filmfestivals, waar hij verschillende nominaties en prijzen ontving en is niet officieel uitgebracht. En onder andere op het Los Angeles Film Festival, Beste Music Video, New York International Film Awards, veel meer. We gaan hem in ieder geval beluisteren. De nieuwste versie van Tears of the Dragon. Dit is Bruce Dickinson.

0: Rinse Repeat. Je hoorde de band The Excerpts. Een nieuwe single is dat. Het is afkomstig van hun aankomende zesde album I Think I Want To Go Home Now. En die komt op 10 juli en staan uit bij FLG Records. En nummer wat je net hoorde verwees naar een oudere song, Crisis in the Slow Lane, van het debuutalbum In the Cold Wind We Smile. En behandelt thema's als kanker, liefdesverdriet en machteloosheid vanuit een volwassen perspectief. De band The Excerpts.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: Aanstaande vrijdagavond, de band uit Australië, Wicked Smile, speelt bij de Little Church de Almelo. Het voorprogramma is Dig It. Another Journey speelt zaterdag 30 juni bij de Herberg Music Hall te Ommen. Vanavond trouwens ook een bijzonder leuke band bij het MC De Zweef in Nieuw-Leuzen. Dat is de band Wieke Rocks. Dus dat is vanavond in Nieuw-Leuzen bij MC De Zweef. Het is 30 mei Another Journey, de Herberg Music Hall te Ommen. 6 juni hebben we in Raalte het Rock Tribute Festival. Met veel coverbands dus. Present Danger doet Metallica. We hebben AC in DC. The Vipers met een Queen Tribute. Ook Slash and Roses. En tributes van onder andere Slipknot, Golden Earring, Slayer, System of a Down en Black Sabbath. 20 juni, The Exploited. We draaien ze nog in het volgende uur. Ze spelen in het podium te Hogeveen. 17 juli, Vandenberg bij Café Carolina. Wel, dat was het eventjes wat betreft de concertagenda. We gaan door met muziek van de band Earth. Een lekker punk track. Het nummer heet Who Asked? De nieuwste van Earth.

0: Hoi, dit is Marco van der Velde van de Wounded. Blijf afgestemd op Rock Tracks voor de beste gothic uit Nederland.
1: I admit, I've burned your roses.

0: Geweldige classic van de band The Wounded. Ze komen uit Drenthe en je hoorde ze met Your Roses Will Burn van het debuutalbum. We gaan door met David Byrne. Gisteren verscheen die het album This Is Where The Show Begins. Het is vanavond
1: de CD van de week.
0: Je hoort Cherry Leather.

Dan Byrne, dus vanavond CD van de week hier, de muzikant uit Engeland. We gaan eruit met Robin Beck, een track van haar nieuwste CD, het nummer Love and Money hoor je. Zometeen de tweede uurtje Rock Tracks met nogmaals de CD van de week van Dan Byrne. Je hoort Night Ranger, Highway Child, Chakra en ook The Exploits, Then Confess. Tot zo!

0: geen toevals, geen catering.
1: Dan bel je toch Twente Verhuur?
0: Doet hij dat ook dan?
1: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
0: En dan zit wij straks met afwas.
1: Zelfs dat doen ze voor je.
0: Goh, lekker hoor.
1: Van twenteverhuur.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
1: Nee joh, Twente regelt alles.
0: Wow, daar kan ik wel aan wennen.
1: Twenteverhuur.nl.
3: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting, heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM.

0: Hawkwind, je hoort met de classic nummer Motorhead. En daar is natuurlijk ook Motorhead door ontstaan, door de rol van Lemmy binnen Hawkwind. Wel, tweede uurtje Rockfest dus, met zometeen nogmaals de CD van de week van Dan Byrne. Je hoort nieuwste materiaal van Night Ranger, Chakra, nieuwe Tesla komt voorbij. En ook Confess, die waren vorige week nog CD van de week. En nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene natuurlijk. Dat kun je ook altijd verwachten in dit programma. Rock Tracks kan iets melden bijvoorbeeld over Wolfsbane. De band waarin Blaze Bailey ook zit. De band Wolfsbane bestaat namelijk weer. En ze hebben zelfs een nieuwe single gemaakt. Het nummer Touch You Dare. En die is net verschenen. Ze hebben van de week een video gelanceerd voor het nummer. Ze gaan weer op tour. En dat natuurlijk samen met Blaze Bailey. Die we ook uit Iron Maiden kennen. Jace Edwards, Jeff Hadley en Steve Danger. En wel, de videoclip is online te bekijken ondertussen. Dus even een update over Wolfsbane. Wel, we gaan eerst door met een nieuwe release van Frontiers Music. En dat is Denemarken in de band Boys From Heaven. Gisteren verscheen hun nieuwe cd, het derde album The Wanderer. En dat album dat combineert nostalgische jaren 80 rock met moderne songwriting. Doet je een beetje denken aan de stijl van Toto en de soft rock scene van Los Angeles. Frontman Chris Ketten die produceerde de plaat samen met de band. En dat terwijl Eric Martensen zorgde voor de mix en mastering. Dus het resultaat ga je beluisteren in het nummer Street Life. De nieuwste van Boys From Heaven.
1: Vette riffs, pakkende melodieën. Ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks. All

Dan Byrne, dat was hij wederom vanavond. Want hij CD van de week, het nieuwe album This Is Where The Show Begins. Gisteren verschenen bij Frontiers Music. Het nieuwe album combineert krachtige hard rock met emotionele en kwetsbare elementen. En dat terwijl zijn soulvolle stem en moderne sound doen opvallen binnen de hedendaagse rock scene. Hij brak door met zijn EP Beginnings in 2023. En hij toerde door het Verenigd Koninkrijk en kreeg veel steun van de radiostation Planet Rock. En daar stonden zijn eerste vier singles samen 25 weken in de playlist. Dus de eerste single was de nummer Savior die je net hoorde. Die laat dan ook meteen horen waar het album voor staat. Energieke riffs, grote refreinen en een mix van swagger, emotie. Een ambitie die Dan Byrne neerzet als een artiest met een veelbelovende toekomst. Dus daar gaan we nog zeker veel meer van horen. Onder andere hier in Rock Tracks. We gaan weer door met een track van de verzamelaar in het kader van 30 jaar Frontiers Records. Dit nummer is Weight of the World. En het origineel is van Harris Karam. Opnieuw ingezongen door Carmen Klink van de band Venus 5. Je hoort ze hier met de nieuwe versie dus van Weight of the World.

Hydranger, de band is weer terug met een nieuwe track. Het nummer Don't Tell Me You Love Me. En dat is een oude single. Ze hebben als voorproefje op hun aankomende album Best Of CD, die op 28 augustus verschijnt, de nummer uit 1982, opnieuw uitgebracht. Dus inclusief een officiële visualizer video. Volgens bassist en zanger Jack Blades viert het album niet alleen de klassieke successen van de band, maar ook hun werk van de afgelopen 20 jaar. En de compilatie verschijnt op CD en vinyl, bevat twee exclusieve bonus tracks en dient als opwarmer voor de zomertour van 2026. Dus Hydranger. We gaan door met muziek van Nederlandse bodem. Highway Child is dit met Highway Child is Coming to Get You.

0: Nieuwe muziek van Chakra. De band heeft een nieuwe deal getekend bij Frontiers Music. En daar komt op 4 september een nieuwe cd uit. Het album Just Live Loud. Daarvan is de titelsingle net verschenen. En die hoorde je net hier zo in Rock Tracks. Dus de band Chakra uit Zwitserland. Daar komen ze vandaan. Dus duur nog eventjes 4 september voordat de nieuwe cd uitkomt. Maar ze zijn in ieder geval weer sterk terug. Dus dat was dus de nieuwe track van Chakra. We gaan door met Tesla. Van hun hebben we ook een nieuwe track, maar dit is geen echt nieuw nummer. Dat is namelijk een cover van Queen, het nummer Spread Your Wings. Het is afkomstig van het nieuwe album Homage. Die komt op 17 juli aanstaande uit bij Frontiers Music. En bassist Brian Weed noemt het nummer een juweeltje uit de Queen catalogus. Sterk onderschat en prijs vooral songwriter John Deacon als de geheime kracht van de band. Je hoort hem hier, de nieuwste uitvoering van Spread Your Wings door Tesla.
1: Spread.

The Exploited. Of niet dat de lange tijd staan ze in Hogeveen op het podium. Je hoorde ze met Murky Pup. Wellicht is daar ooit een band naar genoemd. Zou best kunnen. Dat na muziek van Spread Eagle. Het was de nummer Ant Farm van de nieuwste CD van Spread Eagle. En de eerste in het rijtje van drie was dus de band Tesla. Vorige week hadden we al CD van de week. De nieuwste van de band Confess. En ja, daar draaien we vanavond natuurlijk ook weer een track van. Trouwens, de nieuwe CD van Spread Eagle komt op 12 juni aanstaande uit bij Frontiers Music. En van Confess gooi je vanavond het nummer Plague of Steel.

Dit is het geluid van je zaterdagavond. Al sinds 1992 op je radio. Rock Tracks met Arnold Compagne.

Altijd welkom in Rock Tracks. Saxon, je hoorde ze met Never Surrender. En dat naar muziek van Confess. Sluiten het tweede uurtje af. In ieder geval met Insania, Angels in the Sky. En als het lukt, nog wat van de nieuwste van Von Groove. Van de nieuwe CD die vorig weekend verscheen. Zometeen het derde uurtje met onder meer de bands Wicked Smile, Mono Lord, Wolf komt voorbij. Ook Thrown into Exile, Hatebreed en The Narrator. Tot zo in het derde uurtje.

0: glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Nou, de maaltijd is natuurlijk al lang begonnen. Let them eat metal. We zijn er al vanaf 8 uur bezig. Ja, niet alleen maar metal natuurlijk. Je hoort hier van alles in. Rock tracks. Derde uurtje is wel voornamelijk metal. En er komen weer veel leuke dingen voorbij. Zoals wat folk metal van Raytonite. Nieuwste van de narrator Archangel en Lil Mans. En Lil Mans kennen we weer uit een andere bekende band. Even bijpakken, Fintroll, daar kennen we hem van. Dus hij speelt Fred in Fintroll. En van hem komt er een nieuwe cd uit. En daar hebben we dus ook muziek van. En nog veel meer. Natuurlijk nog wat berichten uit de rock en metal scene. Nog iets over de band Gangrene. Zij keren namelijk in juli en augustus terug naar de Amerikaanse Oostkust voor een speciale jubileumtour rond het 40-jarig bestaan van het album Another Wasted Night. Dat samen met een aantal andere Boston punkbands. De band bracht het album destijds uit en wordt echt gezien als een klassieker binnen de hardcore punk en had grote invloed op de scene. Onder andere door nummers als Alcohol. En de band had legendarische samenwerking met onder andere de Misfits en de Dead Kennedys. Het terugkeer van de band is extra bijzonder omdat de frontman Chris Doherty na een zware beroerte in 2017 heeft gevochten om weer te kunnen optreden en zijn leven opnieuw heeft opgebouwd. Hij zegt dat nieuwe shows harder en sneller zullen zijn dan ooit met een sterke nieuwe bezetting en een hernieuwde energie rond de band. Gangrene dus. Je hoort ze niet vandaag. Ik heb Wicked Smile voor je. Vrijdagavond staan ze in Almelo op de planken. En je hoort van de nieuwste cd het album Rebel, het nummer Rebel Souls.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.
2: Hey, it's Stevie from Australian band Wicked Smile. You can hear us on your favorite radio show, Rock Tracks.

De nieuwste Monolord te wijzen met de nummer It's Never Ending. Daarna Wicked Smile, de band die dus vrijdag vanuit Australië helemaal in Almelo optreedt. Dus bij de Little Church. Monolord, de nummer is afkomstig van de nieuwe cd Never Ending. Die komt op 29 mei uit bij Relapse Records. Het eerste album in 5 jaar. Dus Monolord, we hebben een paar tracks van kunnen draaien en dat klinkt allemaal lekker. Het is samen met producer Sylvia Messi opgenomen. En die heeft onder andere samengewerkt met Tool en System of a Down. Dus de nieuwe single It's Never Ending is dus een doom death epo waarbij zanger Thomas Jagger aangeeft dat het nummer uiteindelijk sterk werd door de krachtige vocalen van Jurgen. En dat naast dat nummer zijn ook de tracks You Bastard en Oozing Wound al uitgebracht. En die hier, heb je hier ook kunnen horen. En je kunt het terugluisteren natuurlijk op rocktracks.nl. We gaan door met de nieuwste track van Temptress. Speciaal dank aan Mark de Change met het nummer The Risk.

DJ die meer gedraaid, de band Wolf, dat waren ze met Mr. Twisted. En dat naar nieuwe muziek van Temptress. Van Temptress en Wolf gaan we naar Power Folk Metal. En dat is namelijk de band Raise Light. Van hun hebben we de derde single, 260 Rewrite, vanavond. En dat is inclusief een officiële visualizer verschenen. En dat als onderdeel van hun aankomende album LFG. Het begon ooit als een project, een World of Warcraft geïnspireerd bandidee. En dat groeide allemaal uit tot een volledig album nadat de eerste demo positief werd ontvangen door de community. De single die op 22 mei is verschenen vertelt over het samenwerken binnen het spel en het doorlopen van de verschillende zones om doelen te bereiken. Dus het volledige album LFG komt na de zomer uit en dat ook op alle grote streaming platforms. Je hoort hem alvast hier in Rocktracks. Hier is Raid Tonight met 260.

Je hoort ze hier in Rock Tracks, de nieuwste releases en de beste classics. Dat was een oude track van Hatebreed, Destroy Everything. En een mooie live uitvoering. En daarna een splinternieuwe release van Thrown Into Exile. De black melodic metal band. En die hebben dus de nieuwe single Behind the Veil net uitgebracht. Dat ook met zanger Joshua Santos. En die is daarmee geïntroduceerd met deze nieuwe track. Dus de band heeft een nieuwe dynamiek gevonden. En dit markeert slechts het begin van het volgende album. En dat zal nog zwaardere en melodische invloeden combineren. Ze hebben al getoerd, onder andere met Arch Enemy en Black Label Society. En ze hebben weer nieuwe tourplannen door Europa en Engeland. Dus ze bouwen daarmee verder aan hun internationale doorbraak. Net zoals de Narrators. Ze hebben net een nieuwe release uit bij Nuclear Blast Records. Je hoort ze met Agnosia.

splinternieuwe release van Left to Die. De band met voormalige Defleden Rick Ross en Terry Butler. Ze hebben samen met Matt Harvey en Gus Rios de band Left to Die opgericht. Het debuutalbum Initium Mortis is een eerbetoon aan Schuldiner en de vroege brute beginperiode van Def. Volgens Matt Harvey wilden ze oude demosongs die vroeger vaak in slechte kwaliteit via tape trading werden verspreid opnieuw opnemen met moderne en betere productie. Het album laat horen hoe drie tieners aan het begin van de jaren 80 de fundamenten van death metal legden en toont tegelijk de muzikale evolutie van de eerste Death en Mantis opnames. Dus ja, Left to Die gaan we nog veel van horen. Op 17 juli komt bij Relapse Records het album Initium Mortis uit. Dus iets om naar uit te kijken. Net zoals de nieuwe van Lilmans, de man die we ook kennen uit Fintroll, als Fred. Hij brengt zijn eerste solo nummer Inglorious Black and White uit. En hij dook eerder in het archief en bracht hij het retrospectieve album Remains al uit. Dat leidde tot nieuwe inspiratie voor solo werk. Dus u hoort hem hier in Rocktracks, Lilmans met Inglorious Black and White.

nieuwste Ceremony met Other Hells. We gaan eruit met de band Malume. Misschien nog wat van Lars Battle, maar in ieder geval van Malume hebben we een track van de nieuwe EP die op 28 mei gaat verschijnen bij Inverse Records. Dat bestaat uit 4 oude, maar opnieuw uitgewerkte nummers die meer dan 10 jaar op de plank lagen. En na een lange pauze kwam de band weer samen om de oorspronkelijke demos volledig af te werken. Soms flink te herstructureren voor tot een samenhangend geheel. En de EP is volgens de band zwaar en intens, maar ook goed gebalanceerd als luisterervaring. En dat ook met ruimte tussen de krachtige momenten. Wel, je gaat het allemaal meemaken in de nummer Oktober. We zijn er door voor vanavond gelijk, dus ik wens je alvast een fijne voortzetting van dit lange weekend. En graag tot volgende week. We zijn er donderdag op KLW5 en volgende week zaterdag weer op 5.30 en Omroep Noos.

0: geen tovels, geen catering.
1: Dan bel je toch Twente Verhuur?
0: Doet hij dat ook dan?
1: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
0: En dan zit wij straks met afwas.
1: Zelfs dat doen ze voor je.
0: Goh, lekker hoor.
1: Van twenteverhuur.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
1: Nee joh, Twente regelt alles.
0: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
1: Twenteverhuur.nl.
2: Vechtal FM. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munciu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munciu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Echtal FM. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte